0: plus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
2: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
3: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
1: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 157 kilometer file in het land. In de Leidse regio staan er geen...
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
4: Goedemorgen, het is maandag 18 mei. Centraal Plus. En dit is Dermot Kennedy en Better Days.
5: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: Het is 6 over 7 op deze maandag 18 mei. Goedemorgen, een gloednieuwe editie van de ochtendshow hier op Centraal Plus. Goedemorgen Leidse regio en Wassenaar natuurlijk. En Rabin ook, goedemorgen.
1: Goedemorgen Mark.
0: Zo, hè, zijn we er weer?
1: Ja, heerlijk.
0: Lekker, hoor.
1: Ja.
0: Op de maandag.
1: Ja, omdat die nog een beetje vrij fris is. En dat gaat nog een ongeveer halve week aanhouden. Maar ik keek even naar de weersvoorspelling van het einde van deze week. En dat is gewoon volop zomer 28 graden.
0: Ik heb inderdaad even zitten kijken. En het is wel grappig. Ik zit ook bij de reddingsbrigade. Dus een beetje mensen helpen van de zomer. Een beetje als een soort Baywatch op het strand rondlopen.
1: Dan hou je dat weer wel in de gaten, denk ik.
0: Zeker weten. En dan is er altijd een soort rooster, hè, van joh, wanneer moeten we er dan zijn? En daar hadden dus mensen dit weekend al dienst. Dus die hebben ik denk in de post gezeten met de deuren en de ramen dicht.
1: Ja.
0: Maar ik heb mij aangemeld voor aanstaande zaterdag. Want ik zag de weersvoorspellingen, toen dacht ik, nou kom erop.
1: Zo, maar dat wordt echt voor mij zo'n soort van, weet je, die eerste dag dat het warm weer is, dat alle motorrijders onervaren en wel de weg op gaan.
0: En iedereen verbrandt, want smeren, dat doen we nog niet.
1: Dat lijkt me dit weekend dan voor de badgasten. Iedereen komt nog met een beetje koud getraind lijf zo'n stervenskoude zee in.
0: Nou, die zee die is nog wel fris hoor, dat moet je nog niet gaan doen.
1: En dan is 30 graden buiten en dan ongesmeerd inderdaad zo'n zeetje in. Iedereen kramp, veel te koud. Jullie zullen druk zijn.
0: Nou ja, ik hoop het niet, maar wie weet. Zeggen we dan maar.
1: En als je te luisteren denkt van, nou, dat is precies mijn plan. Nou, let ook een beetje op jezelf. Er zijn maar zoveel lifeguards die je kunnen komen helpen.
0: Ja, nee, dat is waar. Anders doen we gewoon de zee dicht.
1: Deurtje op slot.
0: En even een terugblik op afgelopen weekend. Ja, uiteraard moeten we het even over het Eurovisie Songfestival hebben. Ja, dat dus. Want de verrassende uitslag, hè, Bulgarije heeft gewonnen. Bangaranga.
1: Ja, dat zag ik dus niet aankomen. Ik had wel wat voorspellingen gedaan. Dat dus wel weer een goede top zou zijn van Noordische landen. Nou, dat is op zich ook wel gebeurd.
0: Ja.
1: Favorieten zijn het niet geworden. Griekenland had ik gezegd, ja, dat gaat helemaal niet zo hoog eindigen. Nou, dat is ook nog uitgekomen.
0: Ja.
1: Toen ik zat te kijken, dacht ik, oh, Frankrijk, wat goed. Een echte zangeres.
0: Ja.
1: Een best wel mooi nummer, maar niet zo gek of raar. Dus dat gaat helemaal niet zo goed scoren. Nou, dat viel ook
0: wel
1: redelijk ook wel zo.
0: Ik vond het wel een goed liedje.
1: Ik vond het heel goed. Ik vond een hele goede zangeres vooral.
0: Ja, ja.
1: Dus ik was er wel over te spreken. En ik vond Tsjechië een hele goede verrassing. Ik heb Litouwen, de Zilveren Man.
0: Ja, dat vond ik een beetje raar.
1: Heb ik ook heel erg van genoten. Maar een beetje raar, maar dat hoort er wel een beetje bij op het Eurovisie Songfestival. En dan inderdaad, ik had niet zien aankomen van allemaal voorspellingen die wel zijn uitgekomen. Ik had niet verwacht dat Dara met Bangaranga zo zou winnen.
0: Nee, we gaan hem later in dit uur nog wel even draaien. Want dat is wel leuk natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Dan kunnen we allemaal Bangaranga meezingen. Ik vroeg me wel af, hè, want er werd nog een aantal keer aan haar gevraagd van, ja, wat betekent dan Bangaranga? Nou ja, dat had ze zelf ook geen idee. Het betekende elke keer wat anders. Maar je kan Bangaranga, je kan het in elke zin gebruiken.
1: Nou, die eerste twee lettergrepen zijn in Nederland wel een beetje vernacheld natuurlijk.
0: Banga?
1: Ja.
0: Van de Banga-lijstjes?
1: Ja.
0: Ja, daar associeerde ik het niet mee. Maar als ik tegen jou zeg, Rabin, zullen we straks even Bangaranga, hè?
1: Dan denk ik van, dat is 7:10, Mark. Dat is even rustig.
0: Ja.
1: Dat dus.
0: Hey, het is de Centraal Plus ochtendshow natuurlijk. En er is nog heel veel meer gebeurd. Bijvoorbeeld die watlopers, heb je dat nog meegekregen?
1: Ja, die zaten gewoon vast op een wat.
0: Ja, moet je niet gaan watlopen. Tot je nek in de drek.
1: Ja, precies.
0: En de politie heeft zaterdagochtend vroeg de Mall of the Netherlands in Leidschendam ontruimd nadat een actie van een nieuwe Swatch Store volledig uit de hand liep. Vond ik ook wel grappig.
1: Een horlogewinkel?
0: Ja, zeker weten. En daar stonden meer agenten dan publiek op een gegeven moment. Dat is niet helemaal lekker gegaan. Die winkels blijven ook dicht. En niet alleen in de Mall of the Netherlands in Leidschendam, maar ook in bijvoorbeeld Amsterdam en zo.
1: Ik doe nog een keertje. Wie is de Mall?
0: Ja, wat? Ja. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Straks blikken we even vooruit op het programma Sociëteit. TV-programma voor de studenten hier op Centraal Plus. Maar straks eerst picknicken in Zoeterwoude.
1: Oh, gezellig. Niet dit weer nog.
0: Ja, maar ze hebben wel gepicknickt.
1: Oh, knap.
0: Ben benieuwd. Het is Suzanne Freek nu met Halverwege.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabin.

0: krijgen.
1: Susanna Freek, waarbij ik beelden zag dat Freek over het publiek heen vloog in een soort tuigje.
2: Ja, dat is helemaal het ding, hè?
1: Van, nee, Michael Jacksontje.
2: Of live performances. Je ziet het ook in al die megachurches. En dan gaat iedereen gaat dan aan van die tuigjes door het publiek gejengeld. Dat is echt het ding.
1: Ja, ja, ja. Kan maar niks. Nee, ja.
2: Lijkt me wel leuk.
1: Ja, ik vind dat. Nou, Rabin, zullen we jou een keertje door de studio laten vliegen?
2: Ja, nee, is goed. Ga je
1: de truss al hangen?
2: Ja, nou, dat doen we. Leuk.
1: Mooi. Het is Centra Plus, de ochtendshow natuurlijk. Hè. En het was gisteren in Zoeterwoude. Een bijzonder evenement. Want het molenpad, het fietspad tussen Zoeterwoude Dorp en Zoeterwoude Rijndijk, was gisteren de plek van verbinding. Namelijk de molenpadpicknick was daar. Het bracht dorpsgenoten van beide kanten van het dorp bij elkaar door middel van lekker eten en gezelligheid. Dat is wel grappig, hè? Zoeterwoude Dorp en Zoeterwoude Rijndijk. Toch twee verschillende plekken die dan toch werden verbonden met elkaar.
2: Ja, ze zijn een flink gescheiden natuurlijk.
1: Ja, door polder.
2: Ja. Ja.
1: Je hoort organisator Joris Scharf. Scharf.
3: Dus mensen zijn hier nu op eigen gelegenheid met een kleedje, met een tafel, lunchpakketjes mee. En gezellig maken we een lange stoet vanaf dorp naar Rijndijk. Met z'n allen aan de lange tafel gezellig picknicken.
4: En als je hier over het molenpad heen loopt, zie je meer dan alleen picknickers, hè?
3: Ja, uiteraard. Ja, ja, ja. Voor de mensen, we vragen de mensen om alleen stoeltjes, tafels en kleedjes mee te nemen. Wij hebben gezorgd voor koffie, thee, limonade, maar ook heel veel vermaak natuurlijk. Denk aan artiesten die een liedje spelen. Er zijn dichters die rondlopen met een gedicht. We hebben voor de kinderen hebben sminken, stoepkrijten. Er gebeurt van alles eigenlijk.
4: Het is echt net begonnen. Hoeveel mensen lopen er al?
3: Nou, ik heb ze nog niet geteld. Ik denk dat we nou tegen een 100 zeker wel aanzitten. En ik hoop natuurlijk nog dat er veel meer aansluiten zometeen. We hebben het weer niet helemaal mee, maar het is droog en lekker. Dus dat helpt wel mee dat mensen toch nog even komen aanschuiven, hoop ik.
4: Dit is ook wel vaker gebeurd in Zoeterwoude, hè?
3: Ja, dat klopt. Het idee is niet nieuw in zekere zin. We hebben 50 jaar geleden, meen ik te zeggen, was er een barbecue hier ook aan het molenpad. Waarbij ook Dorp en Rijndijk samen hier heeft gebarbecued. Nou, dat vonden we zo'n leuk idee. Dat we dachten, ja, zoiets moeten we eigenlijk in het kader van het feestjaar nog eens doen. Maar de barbecue was al gedaan. Dus wat ga je dan doen? Nou, dan een mooie picknick.
1: En het was gisteren ook nou niet echt weer om te gaan barbecuen. Een picknick kon dan nog net.
2: Ja, zolang je niet altijd veel hete dingen nodig hebt, geen vuur nodig hebt, was het gisteren prima.
1: Ja, dat is zeker waar. En er zaten ook wat bekende mensen in het publiek. Waaronder de wethouders Monique van Sandik en Angelique Beekhuizen.
4: Twee wethouders op het molenpad in een picknick. Wat voor lekkers hebben jullie meegenomen?
5: Nou, ik heb mijn croissantje, hardgekookt eitje en voor de gelegenheid aspergepaté.
4: Zelf gemaakt?
5: Nee,
4: zelf gekocht. Ja. Hoe is het hier?
5: Ja, heel gezellig. We komen van allerlei mensen tegen met een hele goed humeur. Dat is hartstikke leuk. Ja.
4: Hoe is de sfeer hier zo?
5: De sfeer is super en het is muziek en er komen allemaal van die grappige dingen komen er langs en je kent gewoon heel veel mensen en iedereen spreekt met iedereen. Het is echt heel erg gezellig. Goed idee. 750 jaar Zoeterwoude. Top.
1: En lekker picknicken dus.
2: Wat een goede uitspraak van croissant.
1: Een croissant. Ja, in plaats van croissantje.
2: Een croissantje.
1: Met een K. Ja. Croissantje.
2: Precies, wat zijn ze? Nee,
1: het is een croissant, een portemonnee, urinoir.
2: Trottoir.
1: Oh oui, oui. Het is de Centra Plus ochtendshow. En in deze reportage kun je ook binnenkort terugkijken op onze website centraplus.nl. En hij is natuurlijk op televisie te zien vanaf 6 uur straks.
2: Maar zoals beloofd, we gingen natuurlijk wel even de nummer 1 track van het Songfestival voor je draaien. En dat is dus van de Bulgaarse inzending Dara. En de track heet natuurlijk Bangaranga.

0: John Legend, Made to Love. En daarvoor Dara met Bangaranga. Zo lekker dat het een titel is die je tenminste kan uitspreken.
1: Ja, want dat betekent niks. Ja.
0: Nee, het betekent niks. Maar
1: of
0: ook,
1: het betekent alles.
0: Er zijn natuurlijk heel veel songfestivalliedjes die zo moeilijk uit te spreken zijn.
1: Ja, daar hebben we mazzel mee. Daarom is die even gewonnen, denk ik. Ja, gewonnen, denk.
0: Even makkelijk. We gaan naar onze eigen regio toe, want zondag gisteren kwam het programma Sociëteit on air bij ons op televisie. En is ook straks weer te zien tot 6:00. Een studentenprogramma. En in Sociëteit gaat presentatrice Belana van Damme op bezoek bij studentenvereniging Catena. En hier komt ze in gesprek met twee oud-leden van de vereniging. Een van hen was Hans Blom, die in, hou je vast, 1961 al lid werd en onderzoek deed naar het ontstaan van de vereniging.
2: Hij heeft een heel mooi boek voor ons meegenomen. Kan u ons wat vertellen over dat boek?
3: Ja, dit is het ledenboek van de eerste 25 jaar. Van de oprichting af staan daar alle leden hier. Dit is lid nummer 1, A.H. Bergink. Op 7 mei 1952 is Catena opgericht. Toen heette het Societas Studiosorum Academiae Lugduni Bataforum Cui Symbolum Catena. We moeten voor het ontstaan van Catena eigenlijk terug naar de oorlog en zelfs naar voor de oorlog. Voor de oorlog was er heel veel kritiek op de Nederlandse samenleving in het algemeen en ook over de universiteiten. Dat het was allemaal veel te individualistisch en niet saamhorig genoeg. In de oorlog zijn daar heel veel gesprekken achter de schermen geweest over hoe de samenleving na de oorlog veel beter zou worden dan die daarvoor. De idee was dat alle mannelijke studenten dan van het koor lid zouden zijn. Dat gebeurde natuurlijk in de praktijk helemaal niet.
2: Als het idee was dat iedereen lid zou moeten worden bij het koor, hoeveel leden hadden jullie in die tijd?
3: Nou, het koor had een duizendtal leden. Dat was ongeveer de helft van de mannelijke studenten. Catena werd opgericht. Op de oprichtingsvergadering waren er 31 leden. Dus het is bijna niks. Het was ook een heel klein clubje. Het bleef ook heel klein, heel lang, omdat ze heel erg werden tegengewerkt. De rector verklaarde in de Pieterskerk aan de nieuwe eerstejaars dat ze geen lid moesten worden van Catena. En we hebben het over de jaren 50. Dan deden ze het ook niet. Kijk, in de jaren 60 zouden ze dan misschien juist wel lid geworden zijn. En dat is uiteindelijk uitgelopen tot erkenning van Catena als een studentengezelligheidsvereniging. Toen nog alleen voor mannen, voor mannelijke studenten, met een ander karakter dan het koor.
0: Ja, je hoorde Hans Blom, die in 61 lid werd van de vereniging Catena natuurlijk. Hè?
1: En dat is nu natuurlijk wel een heel ander verhaal. Als je nadenkt dat je zoals net zegt, ja, een vereniging alleen voor mannen, ja. die iets anders was dan het koor.
0: Ja, kan je je voorstellen.
1: En nu, toen ik hier begon met studeren, toen was het ook, omdat ik met tatoeages en allemaal gekke alternatieve
0: dan moet je daarbij.
1: Ja. Zei iedereen van, oh, jij zit bij Catena. Nou, ik ben nooit bij een vereniging geweest. Nee. Maar dat is wel echt een heel andere club geworden dan in het begin.
0: Is wel leuk. Je kan meer over Catena horen en zien in het programma Sociëteit. En die staat op onze website centraalplus.nl en draait ook op televisie mee. Stella Lefty met Boston en zometeen ook nieuws weer en verkeer.
4: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het is 7:30, het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Meerdere mensen zijn zaterdagavond onwel geworden na een bezoek aan het Tiki-bad van Duinrijl en Wassenaar. Het gebeurde rond sluitingstijd, na 22:00 's avonds. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. 2 ambulances, brandweer en politie werden ingezet. Zowel binnen als buiten het zwembad voelden meerdere mensen zich niet goed. Wat de oorzaak is van de klachten is nog niet bekend. De politie zette het gebied af en hield omstanders op afstand. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Oegstgeest organiseren dinsdag 26 mei een bewonersavond over verkeer en openbaar vervoer in de regio. Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken over verkeersveiligheid, doorstroming en nieuwe busverbindingen tussen Leiden en Noordwijk. Speciale aandacht gaat uit naar de Rijnzichtweg en de Willibordrondonde in Oegstgeest. Het CDA in Voorschoten wil dat de maximumsnelheid op de Griffioenlaan wordt verlaagd van 50 naar 30 km per uur. De partij bracht dat naar voren tijdens gesprekken over de vorming van een nieuw gemeentebestuur. VVD, D66 en Pro voeren momenteel onderhandelingen voor een coalitie. Volgens het CDA is de Griffioenlaan te smal voor een 50 kilometer weg en zorgt dat voor onveilige situaties. De partij vraagt de formerende partijen om de snelheidsverlaging op te nemen in het coalitieakkoord. En tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer. Het wordt wisselvallig met kans op lichte buien en perioden van opklaringen. En die zijn met name richting het eind van de dag. De wind is zwak tot matig en komt meestal uit het zuidwesten. En het wordt maar een graadje of 15 in de regio.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 233 kilometer file in het land. Er staan er 2 in de Leidse regio. Begin op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet staat 5 kilometer file. Je doet er 5 minuten langer over. En de laatste, de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazenswoude-Dorp en Zoeterwoude-Weipoort. 2 kilometer en 3 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Pandé en Into You, de voorbouw aan met Magnetic. Goedemorgen.
1: En wij zijn ook Into You. Ja, nee, wij zijn gewoon. We vinden jou heel erg leuk en we zijn blij dat je luistert.
0: Nou, ik vind ook leuk dat je hierbij bent, Ramin. Ja, helemaal gezellig, toch? Ja. We gaan even naar het programma De Sociëteit toe. Want dat wordt uitgezonden bij ons op televisie natuurlijk. Nog even een leuke onderdeeltje daarvan. Want Belana van Damme, de presentatrice, die gaat in gesprek met Mark. En hij is een nieuw lid van SIB Leiden. Ik niet, hè?
1: Nou, een andere Mark.
0: Ja, hij studeert politicologie en legt uit waar de keuze dan vandaan komt.
2: Toen ik in de 6 VWO zat en een beetje mijn studiekeuze ging...
3: Vorig
2: jaar was dat er inderdaad. Niet heel lang geleden, nee. Toen ik mijn studie een beetje ging bepalen, toen ging de Nederlandse politiek dat ging een beetje de mist in. En ik dacht, joh, hoe werkt dat nou? Want toen had ik wel termen gehoord en zo, maar ik wou er wel meer van weten.
3: Dus gewoon puur interesse heb jij je studie gekozen?
2: Ja, gewoon even kijken hoe dat werkt.
3: En bevalt het?
2: Ja, gaat best. Best.
3: Ja?
2: Het is met de Nederlandse politiek niet heel veel beter gegaan, maar het gaat best.
3: Ik heb zelf ook politicologie gestudeerd, dus ik vind het heel erg leuk. Dus ik ben een beetje biased misschien. En wat is tot nu toe jouw favoriete ding aan je studie?
2: Ja, ik denk wel de overkoepelende theorieën, de grote abstracte denkbeelden.
3: Heb je een beetje het idee dat je de wereld een beetje beter snapt door je studie? Of dat niet per se?
2: Oh, een beetje bij beetje, maar er is nog veel af te gaan, zeg maar.
3: Je vertelt net dat je je studie heel leuk vindt, maar dat je professoren af en toe ook wel eens een lezing geven op SIB. Dus er zit wel een beetje een... Je hebt wel een beetje een thema uitgekozen voor je studententijd.
2: Ja, inderdaad. Ja. Het gaat op de vereniging wel vaak over de politiek. Veel discussies ook. Zoveel zelfs dat ik ze wel ben gaan vermijden. Want ik vind overdag politiek vind ik wel goed, maar in de avond wil ik het wel een soort naar mijn zin hebben.
0: Over die dag is het een student politicologie. Maar s'avonds
1: kijkt hij gewoon naar een streamingservice.
0: Zeker weten. Het was Mark in het programma Sociëteit. En het hele programma bekijken, dat kan op onze website centraalplus.nl.
1: Waarom waren wij trouwens een Limburgse oude man?
0: Hoe bedoel je?
1: We deden Paul Jambres na, maar dan in het Limburgs.
0: Ja, mijn Vlaams is niet zo goed. Misschien moeten we iemand even een cursus Vlaams hier
1: laten geven. Dan gaan we straks weer even Ik moet gaan van Pommelien Thijs draaien.
0: Oh ja, dat is waar. Dat kan nog wel. Dat kan ik nog wel van leren. Ja. Hey, straks Pieter Hoogstraat liep vrijdag zijn eigen burgtmarathon. Hij rende honderden rondjes rond de iconische burgt in Leiden. En we waren erbij. Dit is Lady Gaga en Ducci met Runaway.
4: Centraal Plus.
5: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Ramin.
4: Meer voor jou. Centaur Plus.
6: No matter what, you got

0: Lady Gaga, Runaway. Tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Kwart voor acht geworden. Ben je een beetje sportief, Rabin?
1: Nou, flauw dit, sorry.
2: Ik kijk graag sport. Als het Amerikaans basketbal is, was het eigenlijk.
0: Nou, je kan ook naar een ander sport gaan kijken, namelijk rennen.
2: Nee, dankjewel.
0: Hardlopen heet dat dan.
2: Hè? Ja, nee, dankjewel.
0: Afgelopen vrijdag liep Pieter Hoogstraten zijn eigen burgtmarathon.
2: Ja, dat is wel heel knap natuurlijk.
0: Hij redde honderden rondjes rond de iconische burgt in Leiden. En mensen konden ook met hem meerennen. Vraag me wel af, hè? Die burgt die loopt natuurlijk af. Die bult wordt de burgt op staat.
2: Ja, het is wel een stijlding.
0: Ja.
2: En ik weet niet precies wat zijn pad is geweest. Waar heeft hij dan allemaal niet gelopen? Want
0: en eromheen.
2: Ja, maar in theorie, als je een rondje Leiden doet, doe je ook een burgt.
0: Ja, nee, dat is waar. Maar dit is wel rondom de burgt in Leiden. En honderden rondjes, hè?
2: Ik vind het knap. Het klinkt bijna als een doorgesnoven iemand op de Tullendoom, weet je wel. Ik loop helemaal rondjes.
0: Nou, ik denk dat dit vrijdag op de dag was. Dus dan zit je nog niet helemaal in de Thunderdome-vibes. Maar mensen konden met hem meerennen. En dat deed ook een verslaggever van mediapartner Omroep West.
3: Waarom ren jij hier al die rondjes rond de burcht?
4: Ik ren om geld op te halen voor AOS. Een onbehandelbare spierziekte. Mijn vader leidt een AOS. En er is nog steeds geen medicijn voor. Dus er is heel veel geld nodig voor onderzoek. En daarom ren ik heel de dag rondjes.
3: Hoeveel in totaal?
4: Ik denk dat we ongeveer op de 500, 600 uit gaan komen. Tenminste, dat is het doel. Het zouden de 400 zijn. Maar er is zoveel extra geld gedoneerd dat ik er veel meer ga rennen.
3: Hoe ga je dat volhouden?
4: Weet ik niet. Rondje voor rondje. Elk rondje is anders, hoop ik. Nu nog wel. Straks misschien niet meer. Maar er zijn heel veel familie, vrienden aanwezig om te supporten. En al die donaties helpen natuurlijk ook.
3: Ga je ook 75 kilometer bij elkaar lopen?
5: Nee, ik moet vanmiddag nog werken. Dus ik stop bij de 30.
3: 30 minuten of 30 kilometer?
5: 30 kilometer.
3: Oh, ja. Nee, dat is een kippenstukje.
5: Precies. Daar stel niks voor.
3: Ik weet als je er morgen bij ligt of loopt of staat of zit.
4: Nou, ik zou morgen moeten voetballen. Maar ik had tegen de trainer al gezegd, ik speel alleen de derde helft. Nu zag ik dat de wedstrijd ook afgelast is, dus daar ben ik eigenlijk heel blij mee.
3: Toch balen van die derde helft.
4: Ja, maar die komt er nog wel hoor.
2: Zo, Pieter is echt van beton. Als hij zegt van, ik doe even een marathon. Maar ja, er is zoveel gebracht. Ik ga wel even een paar honderd, ik ren wel 100 rondjes extra.
0: Ja, ik ben wel blij dat het afgelopen vrijdag al was.
2: Ja, zodat de verslaggever ook weer inmiddels uit de ijzeren long kan, bedoel je?
0: Ja, dat en dat ik niet hoef.
2: Nee, ik vind het zo knap. Echt super
0: ja,
2: goed gedaan.
0: Ja, echt super gaaf. En dat was het 500 rondjes of zo, of honderden rondjes om de burcht. Ja, ik doe het hem niet na. En goed dat er een goed doel aan verbonden zit, hè. Een hoop geld ingezameld voor de strijd tegen ALS. Je hoorde een uitgeputte verslaggever.
2: Prachtig. Trots op Pieter en de verslaggever.
0: Dat is wel leuk. Dan ben je dus verslaggever en dan kom je dan s'avonds thuis bij je vriendin of je vrouw of je partner, weet ik veel. En wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb een reportage gemaakt. Zo, waar ben je naartoe geweest dan? Ja.
2: Nou, ik hoop dat hij tegen die tijd weer een beetje op adem was. Maar alsnog heel knap om een rendende reportage te maken.
0: Zeker weten. Het is de Centraal Plus ochtendshow met zometeen het moeilijkste spelletje van de radio, namelijk de 1 seconde ronde. Eerst back to the 80s met Queen en I want to break free.

0: Somber en Undressed, waarin hij niet wil undressed worden. Dus nou, hou dan lekker je kleren aan. En daarvoor nog Queen en I Want to Break Free.
1: Ja, maar dat is een hele poëtische manier. Van een hele poëtische manier van aangeven dat ik wil niet weer aan een nieuwe relatie beginnen om mijzelf daar kwetsbaar en beschikbaar op te
0: stellen. Nee, dat snap ik. Maar zo misschien ben ik dan niet te letterlijk.
1: Daar is nog te vroeg voor.
0: Ja. Queen en I Want to Break Free hoorde je daarvoor een liedje over uitbreken.
1: Ja. Heel goed. En
0: ga ik hem nou nog een keer...
1: Ja, zal ik er weer doorheen praten?
0: Ja, dat is goed. Nou, Arno wil graag vertellen dat de 1 seconde ronde eruit
1: is goed.
0: Hij doet het niet.
2: En nu de 1 seconde ronde.
0: Ach, het ging allemaal zo lekker. Hè?
1: In de meest professionele radio-uitzending van deze ochtend op deze zender.
0: Niets is perfect.
1: Nee. Nee, behalve de 1 seconde ronde. Die is namelijk...
0: 1 seconde?
1: Ja, en het is een perfect spel om te spelen als je nog niet helemaal wakker bent. Want dan spelen we namelijk 1 seconde af van een track die je sowieso gaat horen naar achter. En als je dat al weet, welke track dat is, nou, dan kun je er wat mee winnen, een leuke goodiebag. Stuur dan het antwoord van de naam van de artiest en de naam van het nummer naar ochtendshow@centraalplus.nl. En dan maak jij kans op een goodiebag van onze omroep. De opgave van deze maandagochtend is niet al te ingewikkeld. Hij klinkt als volgt.
0: I'm begging you. Dat is wat ik hoor.
1: En dit is zeg maar de laatste regel.
0: Niet met con en begging.
1: Nee. Het is de laatste regel van de pre-chorus. En hierna begint dus het chorus. En dat heeft eigenlijk gewoon de titel van het liedje. En de titel is ook een voornaam.
0: Dus je kan gewoon even verder zingen en dan heb je de titel?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Als je dan even denkt, ja, maar ik wil best verder zingen, maar ik weet nog niet hoe die klinkt. Nou, dan komt hij gewoon nog een keer. I'm begging you. Antwoord naar ochtendshow@centraalplus.nl. Dus Gabby Ponte, Rehab en Timmy Trumpet met Call Me.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. Het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
2: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
1: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
3: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
1: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANBB. 385 kilometer file in het land. Maar goed nieuws, in de Leidse regio staan er geen...
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
4: 8 uur geweest op deze maandag 18 mei. Met Centraal Plus. Madonna en Sabine Carpenter. Sabine.

0: and I want to talk about.
1: Dat is wel fijn dat ze elkaar even afkondigen. Bring Your Love, hoorde je. Van Madonna en Sabrina.
2: Ja, een heel christelijk thema zo. Want Madonna is geloof ik de naam voor de moeder van Jezus.
1: Ja.
2: Toch, Lady Madonna, wordt altijd gezien. En dan Sabrina Carpenter, de timmerman. Dat was Jezus zelf. Wat een christelijke trekker is toch, Bring Your Love.
1: Ja, de vader van, hè.
2: Hij zelf ook.
1: Het is maandag 18 mei, het is 8 uur geweest. En je luistert naar de ochtendshow hier op Centraal Plus. Goedemorgen aan de Leidse regio en Wassenaar natuurlijk ook. Leuk dat je kijkt, luistert. Via de telex naar ons leest.
2: In de ticker meekijkt naar wat we allemaal niet hebben gezegd. En de kleine theologische lezing die je kreeg op de 2:08.
1: Het nieuws voor vandaag bij de koffiemachine. 6 op de 10 Nederlandse huishoudens zijn van plan minder geld uit te geven door de stijgende prijzen voor energie en brandstof. Blijkt uit nieuw onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. Opvallend, vakanties en uitjes in de horeca worden als eerste geschrapt.
2: Ja, dat is altijd zo jammer. Ik kan me ook wel voorstellen. Heel erg jammer. Nee, maar dat dan dus juist die dingen die jouw stad zo leuk maken.
1: Ja.
2: Dat die als eerste dan geraakt worden.
1: Ja, maar je kan niet een maandje je huur niet betalen. Dat je denkt, ja, daar heb ik vandaag deze maand geen geld voor. Maar dan ga ik wel zitten zuipen op het terras, om maar wat te noemen.
2: Nee, dus ik snap ook waar vandaan komt. Maar ik vind dat zo jammer dat dan dus juist de dingen die dan zo'n stad als Leiden zo'n mooie, leuke binnenstad laten zijn. Waarom mensen hier wonen. Grotendeels ook om dus van zo'n mooi middeleeuws centrum te mogen genieten en af en toe even een bitterballetje ergens te eten. Ja. Dat dan gelijk keldert.
1: Aan de andere kant, de afgelopen jaren, op één griepje na, de afgelopen jaren is het eigenlijk best heel goed gegaan met de economie.
2: Ja,
1: dus we hebben niks te klagen gehad.
2: Je hebt altijd
1: we wel veel. Kijk, over het algemeen is er niks te klagen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet veel te besteden hebben. Maar over het algemeen gaat het best prima.
2: Ja, en het hangt er maar net vanaf wat je belangrijk vindt. Ik vind dus, ik rij nu wat minder auto, omdat het allemaal duur is om een keertje te tanken. En ik ga even niet op vakantie. Dat zeg ik ook wel een keertje.
1: Ja, ga je echt niet op vakantie? Door de energieprijzen of?
2: Nee, ik heb wel niks met vakantie.
1: Oh ja, dat is mooi.
2: Nee, dan zijn we die mensen die vallen uiteen als ze niet naar dezelfde camping in Italië kunnen voor de 30ste jaar op rij.
1: Ja.
2: En die waar echt gewoon de hemel aarde wordt bewogen om toch hun huis te mogen ontvluchten. En ik heb die noodzaak nooit zo. Ik vind het niet zo erg.
1: Je blijft gewoon lekker in Nederland.
2: Ja.
1: Voor het al grootste gedeelte. Ja,
2: ja, lekker.
1: Ja, nee, het is de afgelopen jaren best mooi weer, ook in de zomer in Nederland geweest.
2: En ik vind mijn huis leuk, weet je wel. Ik hoef niet te vluchten.
1: Ja, maar die vrijstaande villa waar jij in woont, dat snap ik wel natuurlijk. Had je de tuinman al betaald?
2: Ja, zwart.
1: En Bulgarije heeft de 70ste editie van het Eurovision Song Contest, oftewel het Eurovision Song Festival, gewonnen. Zangeres Dara met Abanga Ranga.
2: Ja, leuke track. Ook als je hem luistert, wat een clubtrack gaat dat worden.
1: Ja.
2: Ik vind het heel cool hoe zij dan ook Banga Ranga een beetje lelijk zegt. En dan,
1: ja, gewoon rauw.
2: Ja, het gaat hard. En op een gegeven moment zit er dus die drop in. Dat hij dus een beetje echt in één keer een stukje langzamer wordt. Daar wordt denk ik nog. Het schuurpapier is niet aan te leveren voor in de clubs te komen.
1: Dat denk ik ook niet. En bij het Tiki-bad in Wassenaar heeft iemand vorige week donderdag gefilmd over de wandjes van de kleedhokjes. De politie heeft vrijdag bekendgemaakt dat er iemand is aangehouden. Over de leeftijd en woonplaats doet de politie geen mededeling. Dat is toch een bijzonder verhaal weer.
2: Nou, verachtelijk.
1: Ja, bijzonder slechte woord. Maar waarom? Ja, ik snap ook niet waarom. Je kan op internet alles vinden wat je wil zien. Waarom moet je dan?
2: Ja, en alsnog. Ik ben blij dat de persoon in beeld is. En ik hoop dat daar adequaat op gehandeld wordt. Want dat is natuurlijk reprehensible behavior, zouden ze zeggen in Engeland.
1: En de Eredivisie basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden zijn de play-offs goed begonnen. In de openingswedstrijd van de finale tegen LWD Basket werd thuis in sportcomplex 1574. Maar liefst 111 tegen 72. Nou, dat is lekker.
2: Dat is echt een blow-out, zoals ze zelf zeggen in de Amerikaanse basketballerij. En dat is ook voor in de Nederlandse competitie. Competitie is dus boven de 100 helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dus het is wel echt op alle cilinders heel goed gegaan.
1: Hebben ze goed gedaan, inderdaad. En op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden schuiven zaterdag 30 mei... honderden studenten en stadsbewoners aan voor de langste Leidse tafel. Gezamenlijk diner, daarmee willen de organisatoren ontmoetingen stimuleren tussen studenten en inwoners van de stad. Een reportage hiervan op onze website centraalplus.nl.
2: En wat nou als je aan de langste tafel zit, maar je zit net tussen twee hele saaie mensen? Wat doe je dan?
1: Ja, slaan. Nee, ja. Ja, geen idee. Ja, kan hè, dat je wordt gepositioneerd ergens.
2: Ja, dat is het nadeel van die lange tafels. Dat je dan net, als je met collega's uit eten gaat, weet je wel.
1: Dat
2: je dan zo'n kleine sprintje trekt naar van, ik wil niet naast die en die zitten.
1: Ja, helaas, je zit er precies tussenin. Ja, die collega die smakt en die collega waar je echt een bloedhekel aan hebt.
2: Precies.
1: Ja,
2: hele avond vanochtend.
1: Ja, daarom zit ik, als we met Centraal Plus een etentje hebben, zit ik altijd alleen aan een tafel.
2: Ja, daarom natuurlijk.
1: Ja, aan de ene kant vind ik het wel fijn. Aan de andere kant, het wordt ook altijd... Mark die tafels voor jou, dus ik weet niet. Ja.
2: Het is ook een heel klein tafeltje. En er zit ook een kleurplaat bij en zo.
1: Ja, en kipnuggets. Ja, kipnuggets en van die frietjes. En appelmoes, ja. Hey, het is de Centraal Plus ochtendshow met straks in de uitzending. Superleuk. Tess van Zijderveld komt langs. Ze is 20, volgt de opleiding verpleegkunde aan MBO Rijnland. Dus ze heeft ook nog even een wedstrijd gewonnen. Keurig.
2: Heel goed.
1: Maar eerst de 1 seconde ronde. 1 keer de opgave. Welke track hoor je hier? I'm begging you. En jij zei, het is heel makkelijk, maar ik heb nog wel eens een kluif eraan gehad.
2: Nou, dus het is een voornaam is de naam van de track en dus niet van de artiest. Want de artiest is Cat's Eye. En de track heet natuurlijk Gabriella.

0: Sketsa en Gabriella tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het was de oplossing van de 1 seconde ronde van deze maandag, 18 mei. Ja, Tess van Zijderveld is 20 jaar, volgt de opleiding verpleegkunde bij MBO Rijnland en werkt in het LUMC. Ze won goud tijdens Skills the Finals. Dat zijn landelijke MBO-vakwedstrijden. Samen met Scarlett van der Kwaak vertelt ze hoe je verpleegkundig kampioen van Nederland wordt. Allebei goedemorgen, welkom in de studio.
1: Goedemorgen.
0: Tess, je hoorde je naam bij de prijsuitreiking, maar je had het eerst niet door, heb ik vernomen.
1: Ja,
0: hoe is dat gegaan?
1: Nou, het was echt zo onwerkelijk op dat moment. Het is ook iets dat je, tenminste, ik had het totaal niet zien aankomen. Ik had het gewoon echt niet verwacht. Dus als je dan ineens je naam hoort, ja, dan denk je echt, wat gebeurt hier?
0: Ja, ja, dan heb je dan heeft je brein even nodig om dat te registreren, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En Scarlett, wat zijn dat voor wedstrijden, die Skills the Finals?
2: Skills the Finals zijn de finales. De wedstrijden heten Skills Heroes. Het zijn de landelijke vakwedstrijden voor het MBO. En die worden georganiseerd door World Skills Netherlands. En dat is ter promotie van het MBO.
0: En is dat belangrijk om dat te promoten?
2: Super belangrijk.
0: Ja, waarom?
2: Omdat we MBO'ers heel hard nodig hebben. Volgens mij zien we overal om ons heen dat er te weinig zijn. En deze vakwedstrijden helpen om het gewoon heel zichtbaar te maken.
3: En was dit dan een vakwedstrijd speciaal voor verpleegkundigen? Of moest je ook het opnemen tegen de kunstzinnige timmermensen en tegenover geweldige administrateurs en andere mensen van het MBO?
1: Ja, nee, in principe strijd je echt tegen je eigen vak. Dus ik heb echt de wedstrijd gedaan met andere verpleegkundigen. Maar het is natuurlijk wel zo dat echt alle soort vakwedstrijden meedoen. Dus schilders die doen mee, kappers doen mee. Iedereen doet mee, maar dan wel tegen hun eigen beroep, zeg maar. Ja.
0: En Tess, hoe werken hoe werkt die wedstrijd dan? Wat moet je allemaal doen? Want je bent best wel even bezig geweest.
1: Ja, het is best wel nog een weg om daar te komen. Want ja, uiteindelijk worden natuurlijk echt de 8 beste uitgekozen. Eerst doe je een aantal voorrondes op je eigen school en op een gegeven moment de kwalificatiewedstrijd. Dat is zeg maar de halve finale. En dan ga je eigenlijk je beste kanten laten zien van het vak. En daar ga je gewoon heel veel voor oefenen. Totdat je op een gegeven moment goed genoeg bent om naar de finale te kunnen.
0: En wat zijn dan een beetje de onderdelen die je moet doen? Verpleegkunde, ja, maar dan moet je dan op een reanimeren of zo?
1: Nou, dat kan voorkomen. Nu is het bij mij in mijn casuïstiek niet voorgekomen, maar het is zeker iets wat kan. Wij hebben dan 10 casussen gehad. Dus we hebben 10 onderdelen gehad waarop wij een rollenspel hebben moeten doen. En daarbij laat je zien hoe is je communicatie, hoe is jouw handhygiëne. Eigenlijk naar alle soort aspecten van het verpleegkundig proces, daar kijken ze naar. En vanuit daar word je dan beoordeeld. Dus ik heb 10 van die rollenspellen eigenlijk moeten uit.
3: Dus je hebt iedereen en zijn oma verpleegd tijdens deze hele opgave. Dat is natuurlijk ook een goede voorbereiding, want dat is misschien ook wat je gewoon na je opleiding wil gaan doen, toch?
1: Absoluut, ja. Dat is natuurlijk waar ik heel hard naartoe werk. Want ik wil uiteindelijk natuurlijk verpleegkundige worden. Nou, die diploma zit er bijna in. Dus nog eventjes te gaan.
3: En heb je alle joboffers al moeten wegslaan met stokken? Want jij bent gewoon de beste verpleegkundige van Nederland op dit moment.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat je enorm op de voorgrond staat door dit. Dus het is echt wel een hele goede kans om hierna door te groeien. En ja, die vacatures die komen steeds meer in zicht natuurlijk, ja.
0: Ja, en het is volgens mij ook wel een sector waar genoeg werk is te vinden.
1: Absoluut.
0: Werk te vinden, ja. Scarlett, dat zien jullie ook denk ik wel, hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: Met alle studenten.
2: Ja, tuurlijk. En als je hier aan hem meegedaan, ja, dan komen ze inderdaad naar je toe.
0: Ja, dat moeten we hebben. Ja.
2: Ja, ik ben dus de skillscoördinator van MBO Rijnland en ik ben betrokken bij al die wedstrijden. We doen de komend jaar met 36 wedstrijden mee. En ik probeer al die studenten te enthousiasmeren, samen met mijn collega's, met de docenten. Omdat het gewoon heel gaaf is om hier aan mee te doen. Omdat je inderdaad het podium krijgt. En het zichtbaar wordt hoe belangrijk we zijn en hoe goed we zijn.
0: Ja, ja. En competitief, is het dan ook nog een ding voor de studenten om het een beetje tegen elkaar op te nemen?
2: Sommigen vinden dat heel spannend. Ik vertel altijd van als je een examen doet, dan doe je dat voor jezelf. Maar een wedstrijd doe je tegen een ander. Dus ja, het is wel de bedoeling om de beste te worden. En als je de docenten worden soms ook heel fanatiek. Ik heb collega's die al een paar jaar meedoen. En ja, die willen natuurlijk continu dat hoogste podium behalen.
0: Ja.
2: En ook onderling, ze hebben natuurlijk een netwerk. Die docenten heb ik het dan over. Een netwerk in het hele land. En daar gaan ze ook met elkaar strijden. Maar ik merk ook wel dat we het met elkaar willen doen. Dus we zoeken elkaar ook wel op in de zin van... we willen met z'n allen dat het mbo beter wordt.
0: Ja, ja.
2: Dus dat is wel heel mooi om te zien.
0: En Tess, deed jij mee om het meedoen of wilde je gewoon echt winnen?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik deed echt om het meedoen. Echt
2: je wilde eerst helemaal niet.
1: En ik wilde eerst überhaupt niet.
0: Oh, echt?
1: Niet.
0: Is dat zo?
1: Ja. Ja? Ik dacht in eerste instantie, nou, ik hou ook niet zo...
0: Maar dus Scarlett gewoon een soort van gedwongen? Van, ja, je moet echt meedoen.
1: Nou ja, mijn docenten zeker. Ja, en het was dat andere leerlingen ook meededen. Dat die zeiden, Tess, kom op.
0: Ja, joh, ik doe mee. Al mee. Ja. En dan ga je ook gewoon winnen.
1: Ja, ja dat was niet per se het plan. Maar ja, het is alleen maar mooi meegenomen. En ja, dat maakt je toch een... Een soort trots of iets, ja.
0: En wat zou je willen zeggen tegen jongeren die twijfelen over werken in de zorg? Bijvoorbeeld de opleiding die jij doet.
1: Ja, ik denk dat het een soort wordt gemaakt dat het alleen maar, ja, even heel grof gezegd, hoeveel wassen is, hè? Mensen aankleden, wassen. Maar het is echt veel meer dan dat. Dus ga alsjeblieft gewoon die opleiding doen in de zorg. Want zorg is echt het mooiste beroep dat er is.
3: Zoals, dat vind ik nog wel interessant zoals je dat zegt. Want inderdaad, ik had ooit een maatje in een studentenhuis. Die deed als bijbaan, noemde hij altijd billenwassen.
1: Ja.
3: Dat is een beetje denigrerend. Maar hij nam een beetje, stak de draai met zichzelf. Want dan moest natuurlijk heel veel meer doen. Mm-hmm. Maar wordt dat niet zo vaak gezien dat een medisch professional altijd een of andere hoogopgeleide pief is die 35 jaar naar school is geweest? En dat is natuurlijk helemaal niet het geval.
1: Nee. In die zin zijn we echt... bijvoorbeeld in het ziekenhuis waar ik dan werk, doe je echt alles samen met de arts. Dus wij zijn echt de ogen van de arts. Dus zonder ons, heel grof gezegd, kan de arts zijn werk niet doen. Dus in die zin sta je gewoon gelijk aan elkaar en heb je elkaar gewoon heel hard nodig. Ja.
0: En Tess van Zijderveld en Scarlett van der Kwaak, dank jullie wel voor jullie komst. En Tess, nogmaals gefeliciteerd met de nationale titel. Mooi om te horen dat er allemaal passie en praktijkervaring en teamwork achter de goede zorg zitten. En een mooie wedstrijd. Dank jullie wel voor de komst.
1: Dank je wel.

0: Pink en Blow Me One Last Kiss. Dat is de Centraal Plus ochtendshow. Het is even voor 8:30. Zometeen nieuws, weer en verkeer. Maar eerst, het klinkt een beetje als een enge film. 'S Avonds komen studenten samen in de kelder van het Pelikaanhof om spelletjes te spelen. Ja. Jimmy van der Water gaat in de nieuwste aflevering van Sociëteit, tv-programma voor studenten op Centraal Plus, gaat hij op avontuur bij spelletjesvereniging Het Duivelsei.
1: Bijzondere naam. Wat moet ik bij een duivelsei bedenken?
2: Nou, het komt volgens officiële bronnen komt het vanwege de Nederlandse literatuur. De eerste keer dat dobbelstenen worden genoemd, worden ze duivelseieren genoemd. Omdat het dus heel veel in gokken werd gebruikt en dan werd het dus als het ei van de duivel gezien. However, een van onze founders was ook een bioloog. En duivelsei is ook een paddenstoel die zeg maar eerst eivormig is en dan vervolgens openbreekt. En dan komt er een stiltje uit en dan lijkt het op een geslachtsdeel. En dat is waarom het ook een duivelsei eet. Zo, hè?
1: Dan gaan we voor het geslachtsdeel. Dat is wel heel interessant natuurlijk. Dan die dobbelsteen, ja, dat kennen we wel. Maar dat is een heel bijzonder verhaal, had ik niet gedacht. Ja. Maar dus we weten de naam, maar waar ben ik? Ja, ik zie heel veel spelletjes staan, maar wat voor vereniging is dit?
3: Ja, het is een vereniging. We spelen hier eigenlijk allerlei soorten spellen. Zoals je kan zien, ja, we hebben meer dan 500 bord- en kaartspellen. Maar we doen ook allemaal andere dingen rondom spellen. Denk aan Dungeons & Dragons, wat best wel bekend is. Maar we hebben ook onze consolehok met bijvoorbeeld Mario Kart, Smash Bros. Maar ook bijvoorbeeld Just Dance. We doen ook aan trade carding games. Vooral Magic is heel erg bekend. Maar soms ook Pokémon. En daarnaast organiseren we ook nog allerlei grotere activiteiten. Zoals onze jaarlijkse Monopoly race. Dan gaan mensen door het land heen. En dan mogen ze straat verzamelen in steden. Dus ieder jaar op Goede Vrijdag. Want iedereen gaat zijn OV vanaf 12 uur. En dan heb je heel de dag de tijd om door Nederland heen te gaan. De straat te verzamelen. Soms bruggen of theaters. En dan aan het einde van de dag wint er iemand.
0: Ja. Ja, zo voelt dat soms ook een beetje. Als je daar, ben je wel eens geweest in de kelder?
4: Nee. Je moet inderdaad echt het Pelikaanhof, natuurlijk dat hele grote studentencomplex aan de Pelikaanstraat.
0: Ja.
4: En daar moet je dan, daar heb je zo'n hofje waar je naar binnen komt. En dan kun je er naar beneden. Ja. Maar er zijn dus ook allemaal washokken en zo. Dus het is natuurlijk gewoon een levendig studentencomplex. Dus iedere ruimte wordt voor 100 dingen gebruikt. Maar ik vind het wel heel leuk dat ze daar dan juist een van de minst kwaadaardige dingen die je kan bedenken. Namelijk gezellig spelletjes.
0: Ja, dat is toch lachen. Ja, geen ongein uithalen, maar gewoon even spelletjes.
4: En de naam van het duivel zijn. Hadden ze het ook over dus console room. Nou, dan hadden ze het Mario Kart, zei ze. En ik weet niet of zij op de hoogte zijn van dat ik de enige echte kartvader ben van Leiden.
0: Ja, ben jij goed hierin?
4: Ik was altijd mega goed. Ik maak er gauw verleden tijd van, want ik heb al heel lang geen Mario Kart meer gespeeld.
0: Dus misschien wil je dat weer eens oppakken, dan word je gewoon Nederlands kampioen.
4: Maar dat was in mijn studentenhuis of in mijn studentencomplex destijds, was er niemand die mij kon verslaan. Althans, niet consequent van mij een cup kon winnen.
0: Maar als ik jou een banaan en een schildpad geef, dan gaat het goed komen.
4: Ja, dat zijn de enige items die je krijgt. Want ik zit natuurlijk altijd op nummer 1, dus dan krijg je alleen maar rot items.
5: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Meerdere mensen zijn zaterdagavond onwel geworden na een bezoek aan het Tiki-bad van Duinruil en Wassenaar. Het gebeurde rond sluitingstijd na 10:00 s'avonds. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. 2 ambulances, brandweer en de politie werden ingezet. Zowel binnen als buiten het zwembad voelden er meerdere mensen zich niet goed. Wat de oorzaak is van de klachten is nog niet bekend. De politie zette het gebied af en hield omstanders op afstand. En de provincie Zuid-Holland en de gemeente Oegstgeest organiseren op dinsdag 26 mei een bewonersavond over verkeer en openbaar vervoer in de regio. Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken over verkeersveiligheid, doorstroming en nieuwe busverbindingen tussen Leiden en Noordwijk. Speciale aandacht gaat uit naar de Rijnzichtweg en de Willibrordrotonde in Oegstgeest. Het CDA in Voorschoten wil dat de maximumsnelheid op de Griffioenlaan wordt verlaagd van 50 naar 30 km per uur. De partij bracht dat naar voren tijdens gesprekken over de vorming van een nieuw gemeentebestuur. VVD, D66 en PRO voeren momenteel onderhandelingen voor een coalitie. Volgens het CDA is de Griffioenlaan te smal voor een 50 kilometer weg en zorgt dat voor onveilige situaties. De partij vraagt de formerende partijen om de snelheidsverlaging op te nemen in het coalitieakkoord. En tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
4: En wat het weer betreft, toch wat wisselvalligheid en de kans op wat lichte buikjes, maar er valt niet zo heel veel als goed is vandaag. En wat opklaringen die richting het eind van de dag wat meer naar voren komen. De wind is zwak tot matig en komt meestal uit het zuidwesten. En het wordt niet veel warmer dan 15 graden.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan er twee in de Leidse regio. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam. 4 kilometer, doet er daar 5 minuten langer over. Dan de N44 Den Haag richting Wassenaar tussen Wassenaar Kerkerhout en Wassenaar Noord. 2 kilometer vertraging, die doet er daar 10 minuten langer over.
5: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In tijdens de Centraal Plus ochtendshow. En daarvoor Robin Schultz en James Blunt met Ok.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, en dat is deze week.
2: De gemeente Leiden gaat meebetalen aan het chippen van katten. Vind jij dat een goede besteding van belastinggeld, is de vraag.
0: Nou, de vraag is dan eerst, heb je een kat? Rijmen, jij hebt een kat, poes, hoe heet zo'n ding?
2: Ik heb 3 van die apparaatjes.
0: Ja, hebben ze allemaal een chippie?
2: Tuurlijk.
0: Ja?
2: Ja.
0: Top. Dus als je dan een kat kwijt, dan kunnen ze je terugvinden waar je dat die kat bij jou hoort.
2: Maar ja, ik heb ze ook gewoon tweedehands.

0: die is gecheckt en alles.
1: Oh.
0: En dan betaal je dat dus voor het dier wat helemaal af is. En je draagt daarbij natuurlijk aan je lokale asiel.
1: Zeker weten. De oplossingsmogelijkheden, of tenminste de antwoordmogelijkheden zijn... ja, iedereen verdient een huisdier. Nee, geen kat nemen als je het niet kan betalen. Of het maakt me niet uit. De gemeenteleden gaat meebetalen aan het chippen van katten. Vind je dat een goede besteding van belastinggeld?
0: Ja, ik vind dat dus... ik ben dol op katten. Maar ik ben wel eens met... ja, als je geen huisdier kan betalen... dan moet je misschien geen huisdier nemen.
1: Nee, maar...
0: Jullie betalen... hondenuitlaters betalen allemaal al hondenbelasting.
1: Hou op, schei uit.
0: En die staan iedere ochtend staan die in, het,
1: schijt
0: in,
1: op
0: in de misère... staan die met de hand voor kak. En daarvoor eerst volgende prullenbak.
1: Ja.
0: En dan, ik heb 3 katten. Die kunnen in iedere tuin kakken die ze willen. Het kost me geen cent. En dan krijg ik ook nog eens gratis chips. Ja, ik vind het wel een beetje te veel van het goede, hoor.
1: Dus jij vindt geen kat nemen als je niet kan betalen. Maar het brengt mensen ook zoveel, hè? Dat is ook wel weer waar.
0: Ja, natuurlijk. Maar dan moet je even die 250 euro sparen... zodat je bij het asiel een katje kan krijgen.

Toploader en Dancing in the Moonlight tijdens de Centrapolis ochtendshow. Van 30 mei tot en met 5 juni organiseert het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden de Week van de Nederlandse Archeologie. Met gratis lezingen, actuele ontdekkingen en zelfs een archeologie shortfilmfestival wil het museum archeologie dichter bij een breed publiek brengen. Ivo van Wijk van het Rijksmuseum van Oudheden is bij ons.

0: in de studio. Ivo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat kunnen bezoekers verwachten tijdens de Week van de Nederlandse Archeologie?
1: Nou, we beginnen nog een beetje rustig met elke dag een mooie lezing eigenlijk. En dat is al een ontzettende winst. Om gewoon al die mooie verhalen die er zijn van de Nederlandse archeologie, om die te laten horen aan iedereen.
0: Bij archeologie denken mensen vaak aan het oude Romeinse Rijk of de oude Egyptenaren. Maar Nederlandse archeologie is ook spectaculair.
1: Ja, supercool. Ja, archeologie in Nederland. Het is juist heel erg mooi, omdat Nederland in dat gebied ligt. Dus dat betekent dat we juist heel veel organisch materiaal terugvinden. Dus
0: veenlijken.
1: Ja, veenlijken.
0: Nee, ja,
1: zeker weten.
0: Rami gaat gelijk lachen.
2: Het eerste waar je aan denkt.
1: Goed, nee, ja. Klopt inderdaad, veenlijken. Maar nou, juist die organische componenten. Dus kleding, we vinden prachtige houten voorwerpen. En dat vaker in andere omstandigheden. Ja, daar hou je maar alleen nog maar de harde stukjes, de harde brokken over, bij wijze van spreken.
0: Ja, dus de skeletten.
1: De skeletten inderdaad. Als ze er al overblijven. Of het aardewerk of de stenen werktuigen. Maar ja, het ons dagelijks leven heeft veel meer dan alleen maar het steen en het aardewerk om handen.
0: In het Rijksmuseum van Oudheden is natuurlijk veel aandacht voor oude dingen, om het zo te zeggen. Logisch, daar is het hele museum ook op gestoeld. Dan doe je dan een week van de Nederlandse archeologie. Er staat de Nederlandse archeologie in de spotlight. Ja. Hoe ga je dat dan vormgeven, zo'n hele week?
1: Nou, je bent wel aan het kijken van wat voor verhalen willen we vertellen eigenlijk. Wat is voor iedereen interessant om te vertellen? En dan hebben we op een gegeven moment wel de keuze gemaakt van, nou, het moet wel recent onderzoek zijn van onderzoek wat de laatste jaar, anderhalf jaar zo'n beetje uitgevoerd is, waarvan we nu de resultaten kunnen vertellen. Want archeologie is een hartstikke mooi vak, maar het kan ook best wel lang duren allemaal. Niet omdat we met een troffeltje werken, maar het gaat meer om dat we moeten, als we al die gegevens uit het veld hebben gehaald, moeten we het allemaal analyseren, moet allemaal bekeken worden door verschillende specialisten en een heel rapport over schrijven. En dan ben je 2-3 jaar verder voordat je eindelijk een verhaal hebt.
2: Ja, geen Indiana Jones met een zakje zand om dan het attribuut te doen en een rollende steen en zo.
1: Nee, was het maar.
0: Heb jij ooit een rollende steen gehad?
1: Ja. Nee, maar dat is het idee van Indiana Jones. Dat hebben heel veel mensen bij archeologie. En sterker nog, heel veel archeologen vinden dat nog steeds wel hun lievelingsfilm. Inderdaad. Maar het is echt zo fout als het maar kan zijn. Inderdaad, ergens een graftombe binnenlopen, de mooiste spullen eruit halen, dan weglopen. Inderdaad. Zo gaat het inderdaad niet. We proberen het leven van vroeger te reconstrueren. Maar ja, dat is iets, die verhalen die wil je wel naar boven brengen. Want het zijn fantastische verhalen van vroeger. En we hebben telkens een paar kleine puzzelstukjes. Telkens doen we weer een puzzelstukje erbij vinden. En dan kunnen we het verhaal weer iets uitbreiden.
2: En wat voor vroeger hebben we het dan over? Hebben we het dan over de overleden kat van de buurvrouw die al 3 buurvrouwen geleden in de tuin ligt? Of hebben we het over oude vikingmuntjes?
1: Ja, nee, het is een heel spannend programma. We hebben echt de hele prehistorie, dus eigenlijk tot aan de Romeinse tijd, laten verhalen uithoren. Dus we hebben een prachtig verhaal over strijdhamers uit het laat Neolithicum. Zo ongeveer 3-4.000
0: jaar. Stenentijdperk?
1: Ja, 3-4.000 jaar geleden inderdaad. Die voorwerpen die werden altijd gevonden. Iedereen was er altijd heel enthousiast van. We dachten, dat zijn ontzettende statussymbolen. Heel bijzonder als je ze vindt. En er zijn gewoon onderzoekers die zijn ernaar gaan kijken. Die zeggen van, wat klopt er nou eigenlijk precies van? Dus die zijn met gebruiksporenonderzoek. Dus met microscopen zijn ze naar die stenen bijlen gaan kijken. En het blijkt dat die dingen gewoon gebruikt zijn om de akkers mee te bewerken. En zo allemaal. Dus dat hele idee. En we hebben allemaal aan die bijlen hebben een heel idee opgehangen van krijgers. En dat die hond die met van die knotsen rondliep en zo allemaal. Nou, klopt helemaal geen zak van. Het zijn gewoon mannen en vrouwen die gewoon de akker daarmee lopen te bewerken. Ja, en dan soms kan dat heel dan mooi uitgevoerd zijn.
0: Fantastisch. En dat wordt dus ook verteld in lezingen, hè? Dit soort verhalen. En dan heb je ook nog een short film festival. Wat voor films komen er dan voorbij? Want oude films.
1: Ja, nou, we hadden eigenlijk geen idee. Ik wist
2: een opgegraven film.
1: Als archeoloog zijn inderdaad. Ja, alleen maar oude films natuurlijk voor de archeoloog.
0: Zwart-wit, ja.
1: Nee, we zaten een beetje te inventariseren. Wat voor films zijn er nu allemaal? En toen dacht ik alleen aan degene waar ik zelf in mee had gespeeld. Een beetje documentaires. Maar dat blijkt er ontzettend veel te zijn. En we hebben echt oude polygoonjournaals hebben, waar we operatie taartschep is er bijvoorbeeld. Hebben ze
0: operatie taartschep
1: hebben ze. In de 60er jaren hebben ze een opgave gedaan van een Romeins grafveld. En toen wilden ze zo'n heel graf wilden ze in één keer uit de grond halen. Zodat ze dat binnen goed konden uitwerken. Dus hadden ze helemaal een stalen bak hebben ze eromheen geslagen. En dan hebben ze uiteindelijk een leger moeten inroepen met een grote Centurion tank. Hebben ze dat hele ding van 16 ton hebben ze uit de grond gehaald en vervolgens naar Amersfoort gescheept. Nou, daar hebben we prachtige beelden van uit de jaren 60. We hebben ook beelden van Sint Eustatius, hè, als onderdeel van het Nederlands Koninkrijk. Waar iemand mooi vertelt over het verleden daar. Hoe dat eruit ziet, hoe dat voelde inderdaad. Het zijn onderwerpen die laten zien over het verhaal van Noord-Holland. Het ontstaan bijvoorbeeld daarvan. Allerlei verschillende periodes die in die films eigenlijk aan bod komen. En telkens een prachtig verhaal weer vertellen. Het ene over de emotie van een archeoloog die iets vindt. Of juist de waarde van iets wat heel microscopisch klein is. Dus dat is echt van heel breed. Iets van 40 films hebben we. Hele avond lang. Van 9 tot van 7 tot 11. Gaan we de mensen entertainen.
2: Geen Indiana Jones marathon. Maar iets veel interessanter zo te horen. Even 16 ton aan veld. Grafveld eventjes naar binnen brengen. Ik ben benieuwd.
0: Hebben archeologen in Nederland nog grote ontdekkingen te doen? Of hebben we het eigenlijk wel allemaal...
2: De grond is leeg.
1: We zijn ontzettend bezig. En telkens denken we weer van... Nou, we hebben het wel... dit was weer een fantastisch jaar. Maar het wordt gewoon telkens elk jaar weer overtroffen. Ja, en die verhalen die moet je gewoon naar buiten blijven brengen. Het is echt, we dachten altijd het archeologie... Oh, wie interesseert dat nou allemaal? Maar dat is echt wel ontzettend reuze spannend. En echt overal komt iedereen langs om te kijken.
0: Ivo van Wijken, dankjewel voor je komst. De week van de Nederlandse archeologie is van 30 mei tot en met 5 juni... in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Toegang is gratis, hebben we begrepen.
1: Ja.
0: Wel even aanmelden, dat kan via rmo.nl/WNA. Dus rmo.nl/WNA.
3: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek. Centraal.

0: Ja, schud die maandagochtend maar van je af. Want het is, die zit er al wel half op.
1: Ja, ik zit naar buiten te kijken. Het is vrij buiten.
0: Maar het is nog droog.
1: Ja, nog wel.
0: Ja, precies.
1: Hou je vast, want het wordt vanzelf weer beter.
0: Wat een pessimistische ochtend heb jij.
1: Nee, het wordt vanzelf. Het weer wordt beter. De temperaturen gaan omhoog.
0: Ja, want aan het eind van de week is het. Bereid je maar vast voor. Ben je zo iemand die last heeft van zo'n temperatuurklap?
1: Nee, vind ik prima.
0: Gelukkig zit jij thuis en denk je van: oh nee, als ik binnen één week van 12 naar 32 ga, dan moet ik een weekje thuis.
1: Van 12 tot 32 uren werken bedoel je. Ja, dat vind ik dan wel pittig hoor.
0: Ja, met deze feestdagen, deze lente. Nee, het wordt natuurlijk erg warm aan het eind van de week. Heerlijk, dus bereid je er goed op voor. Maar overschat jezelf ook niet. Ga dan niet in één keer nog even marathon lopen. Ga niet dan in één keer nog de zee in een even 12 kilometer zwemmen.
1: En nog even één ding, want vandaag komt op Videoland een nieuwe serie van Tatjana Siemink, oftewel Kees Vlodder.
0: Siemens.
1: De nieuwe Siemens. Even zien, wat?
0: Dat was misschien niet meer gek. Maar nee. Tatjana Siemens.
1: Ook goed.
0: Ja.
1: Kees Vlodder, hè? O, buurman, wat doet u nu? De nieuwe serie, vandaag in première. Ik ben echt heel benieuwd. Ik ga wel even kijken. Want volgens mij is het is sowieso niet woke. Want ik las een interview met haar. Toen zei ze: woke, daar doe ik niet aan. Gewoon gas erop. Dus daar kunnen we morgen even over hebben.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
1: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
3: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Delft en knooppunt Hoflied over 12 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 3 kilometer file met daar een kwartier vertraging. En 44 van Den Haag naar Wassenaar bij Wassenaar Centrum 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yeah.

0: But you're just a boy.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Beyoncé, If I Were a Boy in Offenbach met Miles Away. Welkom, het is Rudo hier voor deze maandag. Het is vandaag 18 mei. Even na 9, direct na de ochtendshow ben ik dan altijd weer bij je. Je bent net wakker geworden met Mark en met Raben en met gasten in de studio. Mocht je dat nou gemist hebben, de interviews komen altijd nog online te staan op onze website. Dat is centraalplus.nl. Hey, hoe gaat het? Ben je een beetje uitgerust van het lange weekend? En die vrijdag zat er nog tussen, maar ik kan me voorstellen dat je die vrijdag lekker vrijgenomen hebt. En dat je nu weer aan de slag moet. Laten we het even rustig aan gaan doen.
2: Rio!
1: Pak nog even een bakje koffie.
3: Oeh.
1: Zorg ik dat je wat tracks krijgt om bij wakker te worden. Yeah. Louis Capaldi zometeen. Imani.
3: Ah, yeah.
1: En eerst Nielsen, dit is Sexy als ik dans.

0: Imani, where are you now? Hoorde je hier bij Centraal Plus. Waar wij nog even teruggaan naar vorige week. Het zorgpersoneel van het LUMC, het ziekenhuis, heeft nieuwe werkkleding. En die kleding werd vorige week op ludieke wijze getoond aan het personeel. Met glitterhoedjes, teddyberen en natuurlijk de nieuwe outfits liep het zorgpersoneel over een catwalk in het ziekenhuis.
1: Ze hebben een onderscheid gemaakt tussen zorg en niet-zorg. Met donkerblauw accent aan de kraag en aan de biesjes aan de zakken. En lichtblauw voor de niet-zorg. En dan het leuke oranje, typisch kleur ook van Nederland, om voor het kinderziekenhuis toch meer uitstraling te geven.
2: Het is een stuk lichter, het is wat luchtiger, veel meer bredere zakken, bescherming voor de schaar.
3: Heel blij met het LUMC-logo, dus helemaal blij.
2: Het voelt toch een beetje raar als je in zo'n witte jas staat, verder niks op. Nu voel je wel meer onderdeel van het ziekenhuis.
3: Hij is wat getailleerder, dus je hebt niet meer zo'n soort aardappelzak die je aan hebt als labjas.
1: Het grote verschil is de modernere snit, modernere lijn, een beetje meer gecentreerd. Maar vooral ook de stof, hè. We gaan afstappen van polyester katoen, maar we gaan over naar recycled polyester en tencel. Een zeer zachte stof, maar die even lang meegaat als de combinatie polyester katoen. Maar echt wel een duurzame stof.
4: Ik durf het bijna niet te vragen. Mag ik ook even voelen? Lekker hoor.
2: Lekker hè? Centraal.

0: Kloot met Zoe Toran en Jutem en Marshmallow met Thomas Rhett hoorde hier nog Where We Go en Direct met Won't Fall. Het is de maandagochtend van Centraal Plus met het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar nu.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Meerdere mensen zijn zaterdagavond onwel geworden na een bezoek aan het tiki-bad van Duinrell en Wassenaar. Het gebeurde rond sluitingstijd na 10:00. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. 2 ambulances, de brandweer en de politie werden ingezet. Zowel binnen als buiten het zwembad voelden meerdere mensen zich niet goed. Wat de oorzaak is van de klachten is nog niet bekend. De politie zette het gebied af en hield omstanders op afstand. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Oegstgeest organiseren dinsdag 26 mei een bewonersavond. Die gaat over verkeer en openbaar vervoer in de regio. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over verkeersveiligheid, doorstroming en nieuwe busverbindingen tussen Leiden en Noordwijk. Speciale aandacht gaat uit naar de Rijnzichtweg en de Willibrordrotonde in Oegstgeest. Het CDA in Voorschoten wil dat de maximumsnelheid op de Griffioenlaan wordt verlaagd van 50 naar 30. De partij bracht dat naar voren tijdens gesprekken over de vorming van een nieuw gemeentebestuur. VVD, D66 en PRO voeren momenteel onderhandelingen voor een coalitie. Volgens het CDA is de Griffioenlaan te smal voor een 50 kilometer weg en zorgt dat ervoor voor onveilige situaties. De partij vraagt de formerende partijen om de snelheidsverlaging op te nemen in het coalitieakkoord. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Het wordt wisselvallig vandaag met enkele buien en perioden van opklaringen. De wind is zwak tot matig en komt meestal uit het zuidwesten. In de regio wordt het 15 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De laatste files van de ochtendspits zijn aan het verdwijnen. Op de A20 richting Gouda, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 4 kilometer. A20 vanuit Gouda tussen Knoopend Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel, 3. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yeah.

Met Imani, Don't Be So Shy en snelle Laat Het Licht Aan. En daarmee is het 10 uur geweest op deze maandag 18 mei 2026. Het tweede deel van Rudo, waarin we zometeen kijken naar het nieuws van afgelopen weekend. En waarbij we zometeen ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar voor je hebben. Om 10:30 weer een nieuwe update met Mark Wonink hier. En tracks zijn er van Eva Max, Mel Smit en Eerst Sommieu. Morning. Rudo!

0: Mouth Smith en Hold Me in the Dark en Eva Max. En maybe you're the problem, you're het hier op de maandag van Centraal Plus. Goedemorgen.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, de tweede aflevering van Sociëteit staat nu online op onze site centraalplus.nl. En de yo-yo-dag, die laat zien dat yo-yo'en veel meer is dan alleen een speelgoedtrend. 6 juni dan is er een yo-yo-dag in Leiden in de Zeeheldenbuurt. Meerdere mensen onwel na een bezoek van het aan het Tikibad in Wassenaar zaterdagavond na sluitingstijd. En de langste tafel van Leiden die moet studenten en Leidenaren dichter bij elkaar brengen. Daarover was iemand te gast in de Vrijmibo afgelopen vrijdag. Dat interview vind je nu terug op onze website centraalplus.nl. Verder krijgt Oegstgeest een Ecoplaza, dat is een biologische supermarkt, en wil het CDA wat gaan doen aan de snelheid aan de Griffioenlaan in Voorschoten. Verder, Pieter die rent 75 kilometer om de Burgt als voor onderzoek voor ALS. Dat heeft hij afgelopen vrijdag gedaan. De beelden vind je nu online op centraalplus.nl. En ZZ Leiden opent de play-offs met een ruime zegen. Nou, dat en ander nieuws nu te vinden op onze site centraalplus.nl.

0: End of the World van Miley Cyrus. 10:30. Dit is Centraal Plus. Ik ben Rudo met zometeen Chris Cross Amsterdam. En ook Harry Styles komt eraan.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Meerdere mensen zijn zaterdagavond onwel geworden na een bezoek aan het tiki-bad van Duinrell en Wassenaar. Het gebeurde rond sluitingstijd na 10:00. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. 2 ambulances, de brandweer en de politie werden ingezet. Zowel binnen als buiten het zwembad voelden meerdere mensen zich niet goed. Wat de oorzaak is van de klachten is nog niet bekend. De politie zette het gebied af en hield omstanders op afstand. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Oegstgeest organiseren dinsdag 26 mei een bewonersavond. Die gaat over verkeer en openbaar vervoer in de regio. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over verkeersveiligheid, doorstroming en nieuwe busverbindingen tussen Leiden en Noordwijk. Speciale aandacht gaat uit naar de Rijnzichtweg en de Willibrordrondonde in Oegstgeest. Het CDA in Voorschoten wil dat de maximumsnelheid op de Griffioenlaan wordt verlaagd van 50 naar 30. De partij bracht dat naar voren tijdens gesprekken over de vorming van een nieuw gemeentebestuur. VVD, D66 en PRO voeren momenteel onderhandelingen voor een coalitie. Volgens het CDA is de Griffioenlaan te smal voor een 50 kilometer weg en zorgt dat ervoor voor onveilige situaties. De partij vraagt de formerende partijen om de snelheidsverlaging op te nemen in het coalitieakkoord. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Het wordt wisselvallig vandaag met enkele buien en perioden van opklaringen. De wind is zwak tot matig en komt meestal uit het zuidwesten. In de regio wordt het 15 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Harry Styles en American Girls. Misschien ben je er wel bij geweest al het concert van Harry Styles. Ja, hij geeft heel veel in de Johan Cruijff Arena. En misschien ben je de komende tijd wel bij. Dat kan natuurlijk ook. Hey, we gaan even naar Pieter Hoogstraten. Die liep vrijdag zijn eigen burgtmarathon. Hij rende honderden rondjes rond de iconische burgt in Leiden. Mensen konden met hem meerennen. En dat deed dus ook een van de verslaggevers van Omroep West.
1: Waarom ren jij hier al die rondjes rond de burgt?
2: Ik ren om geld op te halen voor AOS. Een onbehandelbare spierziekte. Mijn vader leidt aan AOS. En er is nog steeds geen medicijn voor. Dus er is heel veel geld nodig voor onderzoek. En daarom ren ik heel de dag rondjes.
1: Hoeveel in totaal?
2: Ik denk dat we ongeveer op de 500, 600 uit gaan komen. Tenminste, dat is het doel. Het zouden de 400 zijn. Maar er is zoveel extra geld gedoneerd dat ik er veel meer ga rennen.
1: Hoe ga je dat volhouden?
2: Weet ik niet. Rondje voor rondje. Elk rondje is anders, hoop ik. Nu nog wel. Straks misschien niet meer. Maar er zijn heel veel familie, vrienden aanwezig om te supporten. En al die donaties helpen natuurlijk ook.
1: Ga je ook 75 kilometer bij elkaar lopen?
3: Nee, ik moet vanmiddag nog werken, dus ik stop bij de 30.
1: 30 minuten of 30 kilometer?
3: 30 kilometer.
1: Oh, ja. Nee, dat is een kippenstukje.
3: Precies, daar niks voor.
1: Ik denk dat je er morgen bij ligt of loopt of staat of zit.
2: Nou, ik zou morgen moeten voetballen. Maar ik had tegen de trainer al gezegd, ik speel alleen de derde helft. En nu zag ik dat de wedstrijd ook afgelast is, dus daar ben ik eigenlijk ook blij mee.
1: Toch balen van die derde helft.
2: Ja, maar die komt er nog wel hoor.
0: Pieter Hoogstraten, hij liep die rondjes. De beelden kun je vinden op onze website centraalplus.nl. En Lennart die stuurde me een mailtje. Die vindt deze heel toepasselijk bij rondjes rennen rond de burg. De Sugar Babes, dit is Round Round.

0: Centraal Plus, waar we kijken naar het weer. Wolken, zon en af en toe een buitje bij een matige wind vanuit het zuidwesten, kracht 4. Temperatuur 14 graden. Morgen en woensdag wat meer kans op buien, wat minder zon. Maar toch zal er nog wat ruimte voor de zon zijn en de temperatuur rond de 13 graden. Vanaf donderdag wordt het droog en wordt het zonniger om richting het weekend naar de 20 graden te gaan lopen. En daarna nogal hoger zelfs. Dit is Milo op Centraal Plus, EO Technology.
1: She work it, girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

The Weeknd en Pray For Me hier bij Central Plus, waar het bijna 11 uur is. En je zometeen deel 3 van Rudo hoort met daarin nieuwe muziek. Je hoort Stella Lefty met Boston zo. Rudo!

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Day.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Met New Religion, Bibi Rexha en Faithless. Nieuwe muziek komt ook uit de 30. Onze eigen hitlijst iedere zaterdag tussen 5 en 7. En Beyoncé hoorde je nog Texas Hold'em aan het begin van deel 3 van Rudo op deze 18e mei. Zometeen checken we nog eventjes wat voor dag het vandaag is. Want ja, elke dag... Is er wel iets wat gevierd wordt? Nou, vandaag ook wel weer een dag hoor. Nou, zo meteen neem ik het met je door. Verder om 11:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Het is Robert Beurzen die een nieuwe update voor je heeft. En verder hoor je Jax Jones met MNK. Where did you go? Naar Sam Smith en Too Good at Goodbyes.

0: Het is de plustrack van deze week, Stella Lefty Boston. Oftewel de belangrijkste plaat. En deze week hoor je hem extra veel hier op de radio.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: maandag 18 mei 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Het is de internationale dag van de plantenfascinatie. Ja, sommige mensen hebben daar nou eenmaal een fascinatie voor planten. En die mogen op 18 mei altijd hun lol op. Want dan is het Fascination of Plants Day. Oftewel de dag dus van de plantenfascinatie. Altijd op 18 mei wordt die gevierd. En het is een initiatief van de European Plant Science Organization. Ja, de dag is bedoeld om stil te staan bij het behoud van planten. Maar ook de diversiteit ervan. Agricultuur, voedsel en over bekende begrip duurzaamheid die staan centraal vandaag. In 2013 werd de dag voor de eerste keer gehouden, waarmee het jaren al een populaire dag is. Ja, en aan jou de vraag, weet je een leuke plaat over planten of over een bloem? Laat het vooral even weten en mail het naar rudo@centraalplus.nl.

0: Mijn hart op Centraal Plus, waar het tijd is voor nieuws van 11:30. En daarna hoor je de nummer 1 uit de 30. Alex Warren komt eraan met Fever Dream.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De hulpdiensten zijn vannacht uitgerukt na de melding van een explosie bij een woning aan de Julianastraat in Leiden. Na een flinke knal was er brand ontstaan. Ter plaatse had de brandweer het vuur snel onder controle. De explosie zorgde ervoor dat de deur van de woning en de naastgelegen berging en een tegenovergelegen huis zwaar beschadigd raakten. Er was niemand thuis, er zijn dan ook geen gewonden gevallen. De traumahelikopter is gisteravond opgeroepen voor een medische noodsituatie in een hotel aan de Persan Snoepweg in Leiderdorp. Het voertuig landde op de parkeerplaats waar ook Laplace, KFC en McDonald's zijn gevestigd. Op zondagavond is het daar druk. De helikopter trok dan ook veel bekijks. En het Zwitserse horlogeconcern Swatch roept klanten op om niet massaal naar de winkels te komen voor hun nieuwe horloge. Zaterdag werd de Mall of the Netherlands in Leidschendam door de politie ontruimd nadat er honderden mensen op de actie afkwamen en er chaos ontstond. Volgens het bedrijf is het helemaal niet nodig. Het horloge is nog maanden te verkrijgen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en tussendoor laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Medusa en Don't Wanna Go Home en ook Fever Dream van Alex Warren hoorde je. En daarmee is het 11:30 geweest. Goedemorgen, welkom. Het is Rudo voor deze 18e mei.
1: Elke dag vieren we wel iets of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...

diversiteit, biodiversiteit dan vooral. En ook Martijn die stuurde een mailtje via rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Kan je ook elke dag naar mailen. Voor dit item, maar ook voor al die andere dingen. Of als je gewoon wat kwijt wil. Even lekker mailen, want ik zit hier ook maar alleen in de studio. Ik zie wel allemaal andere mensen aan de andere kant van het glas. Maar ik zit hier eigenlijk maar alleen. Ik praat een beetje in mezelf tegen jou. Even mailen dus. rudo@centraalplus.nl. Ja, Martijn die mailde in het kader van de dag van de plantenfascinatie voor Bed of Roses. En de link zit hem dan in de roosjes natuurlijk. En dit is Bon Jovi.

Metcon, Baggin en David Guetta met Sia Flames hoorde je hier op Centraal Plus. De radiozender waar je altijd het nieuws van hier hoort. En waar je ook kan kijken naar het televisieprogramma Sociëteit. Ieder uur te zien op televisie en online op onze website centraalplus.nl. Met Belana die het studentenleven induikt. En onze eigen Jimmy. Ik zag hem net druk dansen op tv. Dus wat hij nu weer uitsprook. Geen idee, je kan het vinden op onze website centraalplus.nl en ieder uur dus op televisie het studentenprogramma Sociëteit. En zometeen deel 4 van Rudo, daarin hoor je onder andere Shakira met Zoom.

0: Centraal Plus. Ook via DAB Plus. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: TV. Oh. Op de radio.
1: Met Maroon 5, Never Gonna Leave This Bed. En Shakira, Jorde Zoo. Aan het begin van Rudo deel 4 voor deze maandag. Inmiddels is de maandagmiddag begonnen. En is het lunchtrommeltje waarschijnlijk ook geopend. Wat zit er bij jou in? En bij mij gewoon gezondheid is maandag. Je kent me inmiddels een beetje. Hey, zometeen meer nieuws van Centraal Plus. Zometeen weer een reportage hier. Verder hoor je BTS met Swim, Davina Michel. Zometeen en eerst Samber met 12 to 12. Rio!

0: Type.
1: BTS Swim bij Centraal Plus, waar een nieuwe aflevering van Sociëteit te zien is. Ik zei het vorige uur ook al. En in Sociëteit hebben we ook onze eigen Jimmy. Dat klinkt een beetje als een enge film. 'S Avonds komen studenten bij het duivelsei samen in de kelder van de Pelikaanhof om spelletjes te spelen. Onze eigen Jimmy gaat in de nieuwste aflevering van Sociëteit op avontuur bij spelletjesvereniging Het Duivelsei.
2: Een bijzondere naam. Wat moet ik bij een duivelsei bedenken?
3: Het komt volgens officiële bronnen komt het vanwege dat Nederlandse literatuur de eerste keer dat dobbelstenen worden genoemd, worden ze duivelseieren genoemd. Omdat het dus heel veel in gokken werd gebruikt en dan werd het dus als het ei van de duivel gezien. However, een van onze founders was ook een bioloog. En duivelsei is ook een paddenstoel die zeg maar eerst eivormig is en dan vervolgens openbreekt. En dan komt er een steeltje uit en dan lijkt het op een geslachtsdeel. En dat is waarom het ook een duivelsei eet. Zo, hè?
2: Dan gaan we voor het geslachtsdeel. Dat is wel heel interessant natuurlijk. Dan die dobbelsteen, ja, dat kennen we wel. Maar dat is een heel bijzonder verhaal, had ik niet gedacht. Ja. Maar dus we weten de naam, maar waar ben ik? Ja, ik zie heel veel spelletjes staan, maar wat voor vereniging is dit?
4: Ja, het is een vereniging. We spelen hier eigenlijk allerlei soorten spellen. Zoals je kan zien, ja, we hebben meer dan 500 bord- en kaartspellen. Maar we doen ook allemaal andere dingen rond ons spellen. Denk aan Dungeons & Dragons, wat best wel bekend is. Maar we hebben ook onze consolehok met bijvoorbeeld Mario Kart, Smash Bros. Maar ook bijvoorbeeld Just Dance. We doen ook aan trade carding games. Vooral Magic is heel erg bekend. Maar soms ook Pokémon. En daarnaast organiseren we ook nog allerlei grotere activiteiten. Zoals onze jaarlijkse Monopoly race. Dan gaan mensen door het land heen. En dan mogen ze straat verzamelen in steden. Dus ieder jaar op Goede Vrijdag. Want heeft iedereen gratis OV vanaf 12 uur. En dan heb je heel de dag de tijd om door Nederland heen te gaan. De straat te verzamelen. Soms bruggen of theaters. En dan aan het einde van de dag wint er iemand.
1: Ja, duivelsei dus in Sociëteit. Het studentenprogramma van de PKVV en Centraal Plus. Nu te zien online op centraalplus.nl. En natuurlijk op televisie, onder andere via Ziggo kanaal 40. Zometeen het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Nu Shawn Mendes met Z. Dit is Lost in Japan. All the

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou, meer muziek.

0: Dua Lipa en Training Season en Rock My Body van Rehab, Inna en Sash. En daarmee is alweer half 1, hoog tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna hoor je de Kid Laroi en Justin Bieber met Stay.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De hulpdiensten zijn vannacht uitgerukt na de melding van een explosie bij een woning aan de Julianastraat in Leiden. Na een flinke knal was er brand ontstaan. Ter plaatse had de brandweer het vuur snel onder controle. De explosie zorgde ervoor dat de deur van de woning en de naastgelegen berging en een tegenovergelegen huis zwaar beschadigd raakten. Er was niemand thuis, er zijn dan ook geen gewonden gevallen. De traumahelikopter is gisteravond opgeroepen voor een medische noodsituatie in een hotel aan de Persant Snoepweg in Leiderdorp. Het voertuig landde op de parkeerplaats waar ook Laplace, KFC en McDonald's zijn gevestigd. Op zondagavond is het daar druk. De helikopter trok dan ook veel bekijks. En het Zwitserse horlogeconcern Swatch roept klanten op om niet massaal naar de winkels te komen voor hun nieuwe horloge. Zaterdag werd de Mall of the Netherlands in Leidschendam door de politie ontruimd nadat er honderden mensen op de actie afkwamen en er chaos ontstond. Volgens het bedrijf is het helemaal niet nodig. Het horloge is nog maanden te verkrijgen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en tussendoor laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte auto op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Roelof Arendsveen de linkerrijstrook dicht en staat 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten vanaf Hoofddorp Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, hoor je op Centraal Plus en de Kid Roy en Justin Bieber en Stay.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: De gemeente Leiden gaat meebetalen aan het chippen van katten. Wat vind jij daar eigenlijk van? Vind je dat een goede besteding van belastinggeld? Of vind je dat onzin? Nee, je kan zeggen, ja, iedereen verdient een huisdier. Nee, geen kat nemen als je het niet kan betalen. Of, joh, maakt mij het nou uit. Even stemmen online via onze website centraalplus.nl. Op dit moment zegt de meerderheid, joh, als je niet kan betalen, moet je geen kat nemen. Daarna is het meest gegeven antwoord, ja, iedereen verdient een huisdier en maakt mij niet uit, zegt 8%. Hoe zit jij er in het chippen van katten waarbij de gemeente Leiden meebetaalt? Een goed idee of niet? Even stemmen via de site. Dat is centraalplus.nl. Zometeen hoor je Pharrell Williams. Happy komt eraan. En eerst een R&B-klassieker uit de jaren 90. Dit is En Vogue.

White Kings op Centra Plus. Tot zover de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag dan hoor je hier de middagshow met Elmar. En bij hem natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En er schuiven ook altijd weer mensen bij hem aan. Ik ben er morgenochtend weer direct naar de ochtendshow met Mark en Robin. Voor nu wens ik je in ieder geval een hele fijne maandag.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De hulpdiensten zijn vannacht uitgerukt na de melding van een explosie bij een woning aan de Julianastraat in Leiden. Na een flinke knal was er brand ontstaan. Ter plaatse had de brandweer het vuur snel onder controle. De explosie zorgde ervoor dat de deur van de woning en de naastgelegen berging en een tegenovergelegen huis zwaar beschadigd raakten. Er was niemand thuis, er zijn dan ook geen gewonden gevallen. De traumahelikopter is gisteravond opgeroepen voor een medische noodsituatie in een hotel aan de Persant Snoepweg in Leiderdorp. Het voertuig landde op de parkeerplaats waar ook Laplace, KFC en McDonald's zijn gevestigd. Op zondagavond is het daar druk. De helikopter trok dan ook veel bekijks. En het Zwitserse horlogeconcern Swatch roept klanten op om niet massaal naar de winkels te komen voor hun nieuwe horloge. Zaterdag werd de Mall of the Netherlands in Leidschendam door de politie ontruimd nadat er honderden mensen op de actie afkwamen en er chaos ontstond. Volgens het bedrijf is het helemaal niet nodig. Het horloge is nog maanden te verkrijgen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en tussendoor laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden, de andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De hulpdiensten zijn vannacht uitgerukt na de melding van een explosie bij een woning aan de Julianastraat in Leiden. Na een flinke knal was er brand ontstaan. Ter plaatse had de brandweer het vuur snel onder controle. De explosie zorgde ervoor dat de deur van de woning en de naastgelegen berging en een tegenovergelegen huis zwaar beschadigd raakten. Er was niemand thuis, er zijn dan ook geen gewonden gevallen. De traumahelikopter is gisteravond opgeroepen voor een medische noodsituatie in een hotel aan de Persan Snoepweg in Leiderdorp. Het voertuig landde op de parkeerplaats waar ook Laplace, KFC en McDonald's zijn gevestigd. Op zondagavond is het daar druk. De helikopter trok dan ook veel bekijks. En het Zwitserse horlogeconcern Swatch roept klanten op om niet massaal naar de winkels te komen voor hun nieuwe horloge. Zaterdag werd de Mall of the Netherlands in Leidschendam door de politie ontruimd nadat er honderden mensen op de actie afkwamen en er chaos ontstond. Volgens het bedrijf is het helemaal niet nodig. Het horloge is nog maanden te verkrijgen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en tussendoor laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort. Bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kort file op de A20, Gouda, Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer en nog geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.

blijft een verrassende combinatie. Crisscross Amsterdam met Jan Smit en Frans Bauer. Je hoorde Zij hoort bij mij. En daarvoor Camila Cabello met Ed Sheeran en Bam Bam, om alvast een klein beetje in dat tropische sfeertje terecht te gaan komen. Ja, momenteel is het buiten nou niet echt warm. Sterker nog, het is koud voor de tijd van het jaar. Maar aan het eind van deze week, het Pinksterweekend gaat eraan komen, belooft het echt warm te gaan worden. Met temperaturen die gewoon dik in de 20 graden gaan eindigen. Dus dat is op zich wel heel erg lekker. Het is maandag vandaag. Vandaag een normale werkweek die officieel gestart is. En de middagshow die is er tot 6 uur met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Ik heb Sabrina Carpenter, Please, Please, Please voor je klaarstaan. Eerst hoor je B.O.B. samen met Hayley Williams. Dit is Airplay.

0: Please, please, please. Sabrina Carpenter en B.O.B. met Hayley Williams en Airplanes. Die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, het houdt de gemoederen inmiddels al wekenlang bezig in Voorschoten. Maar ja, op zich een heel flauw bruggetje dit. De kogel is door de kerk. De klok namelijk van de dorpskerk in Voorschoten zal binnenkort ook in de avond en in de nacht weer te horen zijn. De gemeente Voorschoten heeft dat besloten om de klok uiteindelijk wat zachter af te stellen. Nou, eind april werd eigenlijk tussen 7 uur 's avonds en 9 uur in de ochtend de klok niet meer geluid vanwege geluidsoverlast. En ja, nu gaat dat dus weer wel gebeuren. Die klok die gaat dus weer worden aangezet, maar het gaat allemaal wat zachter worden. Maar gewoon wat je gewend was, blijft die doen en dat is aangeven hoe laat het is. Alle ins en outs vind je op onze eigen website centraalplus.nl en daar vind je meer nieuws onder andere uit Voorschoten, maar ook al het nieuws uit Leiderdorp. Luna met Rousseau, Voorbestemd komt eraan. Eerst tijd voor de belangrijkste plaat van deze week, de Plus Track, en die staat op naam van Stella Lefty. Dit is Boston.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

Luna met Rousseau, voorbestemd. En de dikste tip voor de 30 staat op naam van Stella Lefty met Boston. En die Stella, dat is dan weer een sing- en songwriter afkomstig uit Amerika. En zij heeft een aantal grote bekende sterren als grote voorbeeld. Moet je bijvoorbeeld denken aan een Taylor Swift, daar kijkt zij naar. Maar wat zij bijvoorbeeld ook een hele goede artiest vindt, dat is Sabrina Carpenter. En wat dacht je bijvoorbeeld van de zangeres die afgelopen vrijdag nog met nieuwe muziek gekomen is? En haar naam, dat is Gracie Abrams. Ja, en nu dus Stella Lefty. En aankomende zaterdag is er een hele grote kans dat zij nieuw binnen gaat komen in de 30. Centraal Plus met Teddy Swims, Lose Control, na Bakermat en Rani. Dit is I Love Life.

0: Teddy Swims, Lose Control en I Love Life. En dat is de nieuwste van Bakermat, die je onder andere zou kunnen kennen van vandaag. En met de vocalen van Rani. Binnen nu en een paar minuten, Samber, dikke hit uit de 30, Homewrecker. En ook Dua Lipa met Be The One. Die ga je horen na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een fietser is op de oversteekplaats van de JC de Rijpstraat en de Admiraalsweg in Leiden geschept door een afslaande automobilist. De persoon op de fiets raakte licht gewond. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld, maar hoeft het niet mee naar het ziekenhuis. Een voorrangskwestie lijkt de oorzaak van het ongeluk te zijn. De 20-jarige Tess van Zijderveld heeft goud gewonnen tijdens de Skills Heroes, een landelijke mbo-vakwedstrijd voor studenten in verschillende beroepsopleidingen. De student verpleegkunde aan mbo Rijnland combineert haar opleiding met werk in het Leids Universitair Medisch Centrum. En slecht nieuws en goed nieuws voor iedereen die het wisselvallige en koude weer van de afgelopen dagen zat is. Tot en met woensdag blijft het nog regelmatig regenen en fris, maar daarna komt er een hoge drukgebied onze kant op. En dat zorgt voor zomerse temperaturen. Na Pinksteren kan de thermometer wel eens oplopen tot boven de 30 graden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 8 graden. Morgen is het wisselvallig. In de ochtend schijnt de zon. In de middag trekt er regen over. En de temperatuur loopt op tot 14 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

0: Dua Lipa, Be The One en Homewrecker van Samber.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vandaag maandag, het is 18 mei en vanaf 6 uur dan onder andere nieuws over het Molenpad. Ja, dat molenpad dat bevindt zich in Zoeterwoude en is eigenlijk een beetje het pad tussen Zoeterwoude Dorp en Rijndijk. En daar was dit weekend van alles aan de hand. Wij waren erbij en de reportage die zie je vanavond vanaf 6 uur. En zoals iedere maandag blikken we ook altijd eventjes terug. En dat doen we natuurlijk na afgelopen vrijdag, de Vrijmibo. Dit keer met Arno, Sean en Michel. En bij de mannen van de Vrijmibo waren er weer heel veel leuke gasten. En nou, die ga je dus ook nog even terugzien. Dus even een soort van flashback naar de kick-off van je weekend. Wat inmiddels dus achter de rug is. Nou, je kan het allemaal gaan bekijken via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2 kanaal 1412. 20 jaar Miss Montreal, ja, dat moet gevierd worden. Dat gaat ze ook doen, zeer binnenkort. En eigenlijk kunnen we wel zeggen, dit is dan haar jubileumliedje. Miss Montreal, dit is Schuilen.

Nelly Furtado, Powerless en Schuilen, de nieuwste van Miss Montreal. En die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow, met nu Alesso en Sasha, Destiny. Every

titel van het liedje is volgens mij wel duidelijk. Fuck you, je hoorde Cee-Lo Green. En ook Destiny van Alesso en Sasha. De hulpdiensten zijn vannacht opgeroepen om naar een woning aan de Julianastraat in Leiden te gaan. Na een flinke knal is daar namelijk brand ontstaan. Nou, ter plaatse had de brandweer het vuur snel onder controle. En bij de explosie, omwonenden spreken van echt een enorme knal, zijn de deur van een woning en ook de naastgelegen berging en ook een tegenovergelegen huis zwaar beschadigd geraakt. Er was niemand in de woningen aanwezig en daarom zijn er dus ook geen gewonden gevallen. En de politie doet onderzoek naar het voorval. En de foto's van het incident die vind je op onze eigen website en dat is centraalplus.nl. Onderweg naar het einde van de werkdag met nu The Weeknd, Can't Feel My Face.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiDays hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Show.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 5 minuutjes vertraging bij Den Haag Zuid. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. Met nu de gloednieuwe single van Sienna Spyro. Central Plus. Dit is Material Lover.

paar weken geleden is de film The Devil's Wears Prada uitgekomen, deel 2. En deze dame die heeft daar toch eigenlijk wel een groot aandeel in. En dat is Sienna Spyro, haar nieuwste Material Lover. En die hoorde je bij Centraal Plus. Even na vieren, het is maandag 18 mei. Het is gewoon alweer de week voor Pinksteren. Het is dan trouwens wel het laatste weekend met een extra bonusdagje. Afgelopen week natuurlijk Hemelvaartsdag. Voor heel veel mensen een lekker lang, toch wel een beetje fris en koud weekend. En komend weekend, ja, dat gaat gewoon helemaal goed komen met temperaturen ver boven de 20 graden. Ik hoorde zelfs mijn collega Robert Beurs hier van de nieuwsredactie vanmiddag zoiets zeggen van: hé, volgende week gaat het misschien wel boven de 30 worden. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Maar op zich zou het wel lekker zijn. Even lekker op een terrasje zitten, even lekker in het zonnetje. Even wat vitamines opdoen, ook wel belangrijk. En daarnaast de barbecue, hè, die mogen we natuurlijk ook niet vergeten. We gaan het zo meteen hebben over de vrijwilligersprijs. Die gaat binnenkort namelijk weer helemaal opgestart worden. Ook Pink Panthers en Sarah Larsen, die heb ik voor je klaarstaan met Stateside. Eerst hoor je Kygo met Avicii en Sandro Cavazza. Dit is Forever Yours.

0: fijn.
1: Pink Pantheress, Zara Larsson, Stateside en Kygo met Avicii en Sandro Cavazza. En Forever Yours, die hoorde je bij Centraal Plus. Robert Beursen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Elmar.
1: Wat vond je nou van dat nieuws van het afgelopen weekend over die horloges? Die rellen overal echt gewoon. Ik heb diverse grote steden voorbij zien komen. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland, waar het gewoon helemaal fout is gegaan.
2: Ja, ik probeer me dat dan voor te stellen. Normaal kost zo'n horloge echt tienduizenden euro's of misschien wel meer. Weet jij wat ze normaal kosten?
1: Ik heb het gegoogeld. Je kan ze voor 30.000 euro kopen. Ja. Maar ik heb ook exemplaren voorbij zien komen van 80.000 plus.
2: Ja, nou, dat is dus best een duur klokje, zeg maar.
1: Ja.
2: En datzelfde merk heeft nu dus een goedkope versie uitgebracht. Dat is blijkbaar helemaal in, want ook een computerfabrikant heeft laatst zoiets gedaan. Die heeft een goedkope laptop gemaakt. Nou, je laptop die gebruik je best vaak, je horloge natuurlijk ook. Maar daar hebben ze ook hele goedkope versies van. Maar goed, mensen die stonden dus massaal in de rij ruzie te maken, te duwen, te trekken. Ze wilden allemaal zo'n horloge hebben. En met als enige doel dat je dan inderdaad voor een paar honderd euro een klokje hebt van een merk dat ook horloges maakt van tienduizenden euro's.
1: Ja, maar ik vind dat dus wel heel grappig. Want kijk, het is een beetje alsof je een goedkope auto hebt en daar plak je een logo op van een heel duur merk.
2: Ja, het is een beetje inderdaad alsof Rolls-Royce een instapmodelletje voor studenten gaat maken. Ja, het is een beetje gek.
1: Ja, nou goed, ik vind het wel grappig op zich. Wat er dan gebeurd is aan de andere kant. Heel veel winkeliers natuurlijk en ook winkelcentra die vinden het minder grappig. Onder andere de mal in Leidschendam, die moest ontruimd worden zaterdagochtend. Alle details daarover op onze eigen website centraalplus.nl. Gaan wij het even over compleet wat anders hebben. En dat is de Leidse Vrijwilligersprijs. Die gaat er weer aankomen.
2: Ik ga het één keer zeggen. Vrijwilligers zijn toch wel het cement van de samenleving, Elmar.
1: Goed. Ja. Wacht even. Ik kan er even heel flauw. Gewoon die microfoon dicht. Dit is toch ongekend dit?
2: Ja, eigenlijk wel een beetje. Nee, want ieder jaar wordt dat wel een paar keer gezegd. Maar vrijwilligers zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Die zorgen ervoor dat heel veel evenementen in Leiden, maar ook in de regio. Ik denk dat de picknick in Zoeterwoude afgelopen weekend ook een goed voorbeeld daarvan is. Dankzij vrijwilligers kon dat. Vrijwilligers zijn heel erg belangrijk. En één keer per jaar, zo rond Sinterklaas, meestal op de woensdagavond, worden ze in het zonnetje gezet. De gemeente Leiden reikt dan de Leidse vrijwilligersprijzen uit. Maar dat doen ze niet zelf. Wethouder Julius Terpstra die mag hem wel overhandigen. Maar de jury die bestaat uit een afspiegeling van mensen uit de regio die allemaal heel veel van vrijwilligerswerk weten. En die gaan dan dus met elkaar in overleg. Wie verdient de prijs? Gaan ze stemmen? Enzovoort. Nou, en je raadt het op. Ik zit in die jury. Ik ben zelfs de voorzitter. Dus dat is makkelijk. Ik kan je er dus alles over vertellen. En jij hebt mij natuurlijk gevraagd, omdat wij vanavond de eerste vergadering hebben.
1: Ja, is dat dan zeg maar een beetje de eerste vergadering voor de eerste voorronde? En hoe gaat dan zo'n selectieprocedure?
2: Ja, toen ik er voor het eerst bij kwam, dacht ik ook van, gaan we dan in mei vergaderen voor iets wat in december uitgereikt wordt? Weten we nu al op wie we moeten stemmen dan? Maar zo is het niet. Die jury die doet veel meer dan alleen maar stemmen. We organiseren ook de hele avond. We zorgen voor de promotie. We bedenken van, welke groepen moeten we nou extra aanspreken? En vooral, hoe kunnen we mensen aanmoedigen om iemand voor te dragen? Want dat kan nu al. Als je naar de website leidsevrijwilligersprijs.nl gaat, kan je iemand voordragen voor of de vrijwilligersprijs of de organisatieprijs voor een organisatie die iets bijzonders doet voor zijn vrijwilligers. Dat is dus niet hetzelfde als een groep vrijwilligers. Dat is een ingewikkelde, maar het staat allemaal uitgelegd op de site. Dan hebben we nog de toekomstprijs voor een jonge vrijwilliger. En de gemeente reikt ook nog een jeugdlintje uit. En dat is eigenlijk voor iemand die nog geen 18 is en die toch al heel veel bijzondere vrijwillige dingen heeft gedaan.
1: En weet jij dan wanneer de startdatum is, zodat mensen iemand kunnen gaan aanmelden voor deze prijzen?
2: Nou, dat kan dus nu al.
1: Dat kan dus
2: echt al. Het staat al open. En dat kan ongeveer tot oktober. Dus dat lijkt een hele lange periode. Maar we weten ook in de zomervakantie is iedereen bezig met van alles en nog wat. Maar niet iemand voordragen voor een vrijwilligersprijs. Heel veel sportverenigingen waar natuurlijk ook veel vrijwilligerswerk wordt gedaan, zijn dan ook stil. Die zijn niet open. Dus dat werkt niet zo. Maar je kan het dus nu al doen op die website leidsevrijwilligersprijs.nl. En dan gaan wij in oktober, als we op een gegeven moment, staat ook op de site, de deadline hebben gesteld, zeggen nu is het klaar, nu kan je niemand meer voordragen. Dan begint het voor ons als jury echt spannend te worden, want dan gaan we eerst alle voordrachten lezen. Dan gaan we met elkaar bepalen, is dit terecht of niet? Want je moet wel vrijwilligerswerk in Leiden doen en het moet ook echt vrijwilligerswerk zijn. Het moet niet gewoon je baan zijn en dat ze denken, dat is een mooie reclamestunt. Want dat soort aanmeldingen zitten er ook bij. Vissen we er meteen
1: wordt
2: uit.
1: Wordt gewoon doorheen geprikt.
2: Prikken we inderdaad gewoon doorheen. Nou, dan gaan we een top 4 samenstellen. van al die categorieën die ik net noemde. En van die top 4 gaan we dan mensen interviewen. Dan gaan we niet de persoon die genomineerd is voor de vrijwilligersprijs meteen al opbellen. Meestal doen we dan de mensen om hen heen. Net als een beetje bij een lintje. Hè, om er ja, duidelijk te worden van wat doet die nou voor vrijwilligerswerk? Of wat doet die organisatie voor vrijwilligers? En dan de keer daarna. Dan gaat het echt gebeuren. En dan zitten we dus al in de eerste week van november. Dan gaan we aan elkaar een soort van korte presentatie geven. Nou, ik heb met die gesproken en die doet dit en dit en dit. En dan gaan we stemmen. En dan geldt meeste stemmen gelden.
1: Met andere woorden, er gaat dus nog behoorlijk wat aankomen. Ja. En het heeft ook behoorlijk wat voet in aarde. Nou, wel leuk op zich voor mensen dat ze alvast even kunnen nadenken. Misschien hebben ze iemand in zijn of haar omgeving van nou, daar kan ik wel eventjes wat mee. Nomineer die persoon.
2: Ja, en je doet het natuurlijk voor de eer. Maar er zijn ook mooie prijzen aan verbonden. Je krijgt een mooi geldbedrag, je krijgt een beeldje. En ja, een jaar lang mag jij zeggen, ik ben de Leidse vrijwilliger van het jaar. Dat is natuurlijk ook geweldig.
1: Nog één keer de website, Robert.
2: Leidsevrijwilligersprijs.nl.
1: Heb ik nu een nieuw talent, trouwens geen vrijwilliger, wel de winnaar van The Voice of Holland. Heb je dat gezien dit jaar?
2: Heb ik gemist.
1: De comeback. Nou, deze jonge man is eerste geworden. Zijn naam Ruben Hillen. En het liedje dat hij heeft uitgebracht heet 20 Seconds. I've got

0: Wat een rammer blijft dit. De Guru Josh Project en Infinity. En die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor de winnaar van het programma The Voice of Holland. Eigenlijk de comeback van de talentenjacht. 20 seconds van Ruben Hillen.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En jouw mening die doet ertoe. De gemeente Leiden gaat meebetalen aan het chippen van katten. Vind jij dat een goede besteding van belastinggeld? Dat is de poll van deze week. 3 keuzes en jouw stem. Tot en met vrijdagmiddag die kan je achterlaten op onze website centraalplus.nl of via onze nieuwsapp. De meest actuele tussenstand van dit moment. Ja, iedereen verdient een huisdier. Dat zegt 36%. 55% nee, geen kat nemen als je dat niet kan betalen. En 9% die zegt, het maakt mij niet uit.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Is dit Man I Need, Olivia Dean?

0: het is een liedje van lang geleden. Pink, There You Go. En daarvoor Man I Need van Olivia Dean. En die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Nou, er is een bierflesje gegooid naar een nestje. Een nestje met meerkoetkuikens daarin. En de dierenambulance zegt, ja, dat is een laffe daad. En zometeen gaan we dat daar uitgebreid over hebben. Ook Alvaro Soler met Sofia komt eraan. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Een fietser is op de oversteekplaats van de JC de Rijpstraat en de Admiraalsweg in Leiden geschept door een afslaande automobilist. De persoon op de fiets raakte licht gewond. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld, maar hoeft het niet mee naar het ziekenhuis. Een voorrangskwestie lijkt de oorzaak van het ongeluk te zijn. De 20-jarige Tess van Zijderveld heeft goud gewonnen tijdens de Skills Heroes, een landelijke mbo-vakwedstrijd voor studenten in verschillende beroepsopleidingen. De student verpleegkunde aan MBO Rijnland combineert haar opleiding met werk in het Leids Universitair Medisch Centrum. En slecht nieuws en goed nieuws voor iedereen die het wisselvallige en koude weer van de afgelopen dagen zat is. Tot en met woensdag blijft het nog regelmatig regenen en fris, maar daarna komt er een hoge drukgebied onze kant op. En dat zorgt voor zomerse temperaturen. Na Pinksteren kan de thermometer wel eens oplopen tot boven de 30 graden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 8 graden. Morgen is het wisselvallig. In de ochtend schijnt de zon. In de middag trekt er regen over. En de temperatuur loopt op tot 14 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file in onze regio. De files met de meeste vertraging vinden we op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Hoogvliet weer 10 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen. 6 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij Rotterdam-Feyenoord. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Terbrechtseplein. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel weer 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Sophia. Alvaro Soler en Sophia, die hoorde je bij Central Plus. We gaan het hebben over een bierflesje dat is gegooid naar een meerkoetkuiken. En dat zijn er meerdere eigenlijk. Die hebben een nestje bij de Marebrug. En van de dierenambulance is Lieselot in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dit lijkt mij toch eigenlijk wel gewoon heel erg flauw. Maar toch ook wel gewoon een soort van dat ik denk van waarom doet men dit?
1: Ja, zwaar onnodig. We weten al dat biergooi-incidenten bij muzikanten gebeurt. Maar blijkbaar ook richting meerkoeten en jonge meerkoeten ook. Er zaten 3 op een nest. Ik ben behalve coördinator bij dierenambulance en vogelvang ook coördinator van Stichting de Grachtwacht. En wij hebben dat meerkoetnestplateau daar neergelegd, omdat ze heel moeilijk aan nestplekken komen. En ze zijn heel succesvol. Elk jaar hebben ze meerdere nesten. En de jongen zijn echt al heel groot, maar dit is een heel onnodig incident, ja.
0: Want nou is het ook nog eens zo dat er een webcam op dat nestje staat. Ja. En dat webcammetje heeft eigenlijk gefilmd wat er nou precies gebeurd is.
1: Ja, oplettende kijkers hadden 's ochtends ontdekt dat er een bierflesje, een brouwers bierflesje in een van de 2 nesten op het plateau lag. En die hebben teruggespoeld via YouTube, via onze livestream. En die zagen dus dat er om 12:30 s'nachts, zaterdag op zondag, moederdag was dat een week geleden, een flesje gegooid is. En je kan ook horen dat het jonge jongens zijn die dat hebben gedaan, helaas. En dat flesje dat stuitert echt op de achterkant van een van de jongen, een vol bierflesje, en belandt in het andere nest.
0: Nou, ongekend eigenlijk. Dan vraag je je toch af, wat bezielt men op zo'n moment? Ja. Zijn die beestjes daardoor gewond geraakt? En hoe reageren dan vogels daarop als er wat in hun nest of eigenlijk in hun woning gebeurt?
1: Ja, ze zijn best wel wat gewend zo midden in de stad. Ze zitten naast de oude Mapo. Ze hebben veel lawaai elke avond. Maar dat er echt dingen gegooid worden, dat zijn ze niet gewend. En dat zag je ook echt op de camera gebeuren. De jongen waren helemaal geschrokken wakker geworden. Ze waren al aan het slapen. En eentje bleef dus liggen omdat hij echt geraakt was. En na 5 minuten, gelukkig, staat hij weer op zijn poten. Maar de andere 2 jongen, ook een beetje verschrikt, gaan even zwemmen. En na een uur pas kunnen ze weer eigenlijk gaan slapen. Zijn ze weer een beetje bijgekomen van de schrik.
0: En wat gebeurt er nu dan? Want jullie hebben dit gesignaleerd. Het staat dus op camera. Degene die gegooid hebben, staan zij er ook op?
1: We zijn nu de beelden verder aan het onderzoeken. Ook vooral de geluidsopnames, die proberen we te verbeteren, zodat we kunnen horen wat ze zeggen en misschien ook namen die geroepen zijn naar elkaar. Mm-hmm. Want ze hebben elkaar echt opgejut om dit te doen. We hopen eigenlijk ook dat mensen zich melden als getuigen naar onze e-mail info@degrachtwacht.nl een berichtje sturen, of dat misschien de jongens zelf een berichtje sturen. Want we zijn wel van plan om aangifte te gaan doen bij de dierenpolitie voor dierenmishandeling.
0: Want het is dus strafbaar om zoiets te doen.
1: Ja, 1, dierenmishandeling als je bewust zo'n bierflesje naar dieren gaat gooien. En 2, je verstoort de test überhaupt ook.
0: En wat gebeurt er nu dan? Zijn die beestjes teruggekeerd? Of merk je toch dat het nu wat anders eraan toe gaat daar?
1: Nee, gelukkig zijn ze gewoon weer teruggekeerd en zwemmen ze vrolijk rond, die 3 jongen. Ik moet ook zeggen, dit is een heel vervelend incident, maar er gebeuren gelukkig ook hele fijne dingen. Heel veel mensen leven mee, kijken mee met de livestream, met de koetcam. En zelfs een van de jongen is een paar weken terug gered door een van de buurtbewoners. Die kwam niet meer, die was zo vermoeid van de zwemles, die kwam niet meer het plateau op. En mensen hebben op een lange stok een vergiet vastgemaakt en me zo op het plateau teruggeholpen, 's avonds laat in het donker.
0: Wauw.
1: Dus dat zijn ook weer de hoopvolle verhalen waar we hoop uitputten en strijdbaar door blijven.
0: Maar zijn er dus mensen die bijvoorbeeld altijd naar die webcam kijken, of die hem gewoon heel vaak aan hebben staan om toch eens te kijken wat gebeurt er, hoe groeien ze, wat zijn de ontwikkelingen binnen dat nestje?
1: Ja, zeker. Mensen volgen ze echt en leven echt met ze mee. Ik betrap mezelf er ook op dat ik heel veel kijk. Ook bij de dierenambulance staat hij soms aan als het rustig is. En ja, mensen die leren ook heel veel van, en wij ook, van het gedrag van de meerkoeten, wat we nooit eerder hebben gezien. En dit is bizar en we hebben heel veel respect voor de ouders, hoeveel ze wel niet moeten voeren aan die jongen. Dat is ook heel bijzonder om te zien die eerste weken.
0: Want hoeveel zitten er in dat nestje momenteel?
1: Ze hebben nog 3 jongen en die zijn echt wel heel groot. Ze zijn echt als baby zijn ze heel kleurrijk, met allemaal mooie rode paarse vlekken op hun kop. En nu zijn ze helemaal zwart-wit. Dus ze zijn echt al best wel groot geworden. En ze doen het supergoed. Ze poetsen de hele dag door. Ze zwemmen de hele dag door. Ze eten zelf inmiddels ook een beetje. Dus de ouders kunnen steeds meer afstand van ze nemen.
0: En wat is dan het linkje om die beestjes precies in de gaten te gaan houden? Die koetcam, zoals je dat zelf zo mooi zei?
1: Dat is www.degrachtwacht.nl/live.
0: En dan nog eventjes, er zijn natuurlijk heel veel nesten. Dat broedseizoen, dat is in alle hevigheid losgebarsten. Wat zijn nou de do's en wat zijn de don'ts?
1: Ja, dat wisselt per soort. Maar als je een jonge vogel ziet, let er vooral op dat er misschien ouders nog de jonge vogels aan het voeren zijn. Verder hou je kat vooral binnen. Zodra de jongen gaan uitvliegen, zijn ze heel kwetsbaar. Worden ze nog een paar dagen gevoerd. Dus in de vogelopvang krijgen we nu echt heel veel jonge vogels die door de kat zijn gepakt, helaas. Dus hou je kat vooral binnen, zou ik zeggen. En geef dieren de ruimte en verstoor ze vooral niet.
0: Nou, volgens mij moet dat helemaal goed gaan komen. Lieselot, dank je wel voor de toelichting. En we gaan dat in de gaten houden, de Koetkim.
1: Yes.
0: En dan hoop ik in ieder geval dat iedereen ervan afblijft en dat die beestjes uiteindelijk gewoon groot gaan worden.
1: Ja.
0: En dat er op die plek nog heel vaak nestjes gaan komen met nieuwe beestjes daarin.
1: Yes.
0: Centraal Plus, het is de middagshow met nu Drive Safe. Dit is Miles Smith samen met Niall Horan.

Two Brothers on the Fourth Floor. En Dreams, die hoorde je bij Centraal Plus. En Miles Smith met Niall Horan, Drive Safe. Ja, op zich wel grappig. Die Two Brothers on the Fourth Floor, die zijn natuurlijk officieel gestopt. Heeft alles te maken met de gezondheid van D-Rock. Maar Desiree, ja, dat is dan weer de zangeres. Zij gaat natuurlijk wel gewoon door. En sterker nog, zij is over een paar maanden te zien in het programma De Beste Zangers. Het programma is inmiddels opgenomen in Spanje. En ja, waarschijnlijk zo vanaf september gaat dat worden uitgezonden. Seizoen met onder andere ook Yves Berendsen daarin. Dreams, The Two Brothers on the Fourth Floor uit 1994. Inmiddels bijna 4:05. Betekent even na 5 de nieuwsupdate. Ook Medusa heb ik nog voor je klaarstaan. Met James Carter, Ellie Duhay en Fast Boy, Bad Memories. Eerst een dikke hit uit de 30. En dat is dan weer de hitlijst van Centraal Plus. Bruno Mars.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bij elkaar 65 kilometer file in onze regio. Het is nog niet heel erg druk. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. De kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Hofvliet. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. Met zometeen de nieuwsupdate en muziek van Taylor Swift, Opa Light. Natiek en Den Hart na.

0: X Plus Track, Taylor Swift en Opa Light. En ook Sunshine van Tiex en Den Hartna.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of...
0: de maandag werkdag, die kunnen we afstrepen.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, komend weekend het weekend van Pinksteren. Dat betekent volgende week maandag weer een bonusdagje. Een extra dagje vrij. En dat weekend, ja, dat belooft echt mooi te gaan worden. Afgelopen weekend liet eigenlijk een beetje te wensen over. Met temperaturen die niet zo heel erg geweldig waren. Alhoewel, gisteren ben ik in de dierentuin geweest. En de verwachting was dat het echt de hele dag zou regenen. 1 buitje gehad en daar bleef het bij. Dus op zich was dat wel heel erg fijn. Maar goed, die temperatuur die mag wel wat beter. En dat gaat dus ook gebeuren. Temperaturen tot ver boven de 20 graden vanaf aankomend weekend. Ik zou zeggen, haal de korte broek maar vast uit de kast. En zorg dat je ergens op het terras een plekje reserveert. Dan moet het goed gaan komen. Zometeen, dan heb ik de nieuwsupdate voor je. Ook Alex Warren, Carry You Home, komt eraan. Na Kings & Queens, dit is Eva Max.

0: 5 years down the road.
1: Centraal Plus, Carry You Home, Alex Warren en Eva Max met Kings & Queens.
2: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
1: Met het nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. En al dat nieuws dat vind je ook op onze eigen website, dat is centraalplus.nl. En daarnaast natuurlijk ook via onze gratis nieuwsapp die je kan downloaden. Nou, misschien wel het belangrijkste nieuws van vandaag. De klok in de dorpskerk in Voorschoten die gaat in de avond en nacht weer slaan. Zit wel een kleine maar aan, de klok gaat wel wat zachter gezet worden. Nou, daarnaast nog veel meer nieuws. Onder andere blijven we dan even in Voorschoten. Want 3 inwoners die starten Stichting voor Kruispuntkerk in Voorschoten. En het dorp groeit naar elkaar toe. Het molenpadpicnic. De molenpadpicnic die was gisteren. Was druk bezocht. En dat molenpad dat bevindt zich dan weer tussen Zoeterwoude Dorp en ook Zoeterwoude Rijndijk. Ook nieuws over het Rijksmuseum van Oudheden zet de Nederlandse archeologie in de schijnwerpers. Een fietser geschept op een oversteekplaats vandaag in Leiden. Een mbo-student verpleegkundige wint nationale vakwedstrijd. Zonder ons kan de arts geen werk doen. Nou, hoe dat nou precies in zijn werk gaat, dat vind je dan weer op onze website. En dat is centraalplus.nl voor al het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Damiano David, Tyla en Nile Rodgers. Ik ga Talk To Me voor je draaien. De eerste man die ooit is bekend geworden dankzij de boyband NSYNC. Dan heb ik het over Justin Timberlake. What Goes Around.

Bekend geworden met zijn band Maneskin en inmiddels solo gegaan. Dan heb ik het over Damiano David. En ja, die Maneskin, die kennen we dan weer van het Songfestival. Afgelopen weekend de grote finale. Ik moet zeggen, ik kwam laat thuis. Dus ik heb het voor elkaar gekregen om nog even te blijven kijken. Uitslag was even na ene en uiteindelijk, nou, ik denk wel een terechte winnaar. Ik ben ook wel benieuwd wat dat liedje gaat doen. Of dat een beetje opgepakt gaat worden. Of dat we hier praten over een soort van eendagsvlieg. Nou, op zich zou het dan wel weer leuk zijn volgend jaar dat Nederland zegt van, dan gaan we toch wel weer meedoen met dat Songfestival dat dus in Bulgarije plaats gaat vinden in 2027. Closer, The Chainsmokers en Halsey, die ga je horen naar Milky en Milgrab. Dit is Just The Way You Are.

0: The Chainsmokers en Halsey, Closer. En ook Milky met Milk Grip en Just The Way You Are. Onderweg naar huis, Centraal Plus staat aan met het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En de muziek om dus jouw maandagavond mee te gaan starten. Olivia Rodrigo, Drop Dead, haar nieuwste. Ook Calvin Harris met Disciples en How Deep Is Your Love. En we gaan het even hebben over het Molenpad. De Molenpad Picnic die dit weekend heeft plaatsgevonden. Eerst tijd voor Robert Beursen, weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een fietser is op de oversteekplaats van de JC de Rijpstraat en de Admiraalsweg in Leiden geschept door een afslaande automobilist. De persoon op de fiets raakte licht gewond. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een voorrangskwestie lijkt de oorzaak van het ongeluk te zijn. De 20-jarige Tess van Zijderveld heeft goud gewonnen tijdens de Skills Heroes, een landelijke mbo-vakwedstrijd voor studenten in verschillende beroepsopleidingen. De student verpleegkunde aan MBO Rijnland combineert haar opleiding met werk in het Leids Universitair Medisch Centrum. En slecht nieuws en goed nieuws voor iedereen die het wisselvallige en koude weer van de afgelopen dagen zat is. Tot en met woensdag blijft het nog regelmatig regenen en fris, maar daarna komt er een hoge drukgebied onze kant op. En dat zorgt voor zomerse temperaturen. Na Pinksteren kan de thermometer wel eens oplopen tot boven de 30 graden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 8 graden. Morgen is het wisselvallig. In de ochtend schijnt de zon. In de middag trekt er regen over. En de temperatuur loopt op tot 14 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in onze regio, maar dat zijn veelal korte files met niet al te veel vertraging. Files met de meeste vertraging vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Kwartiertje bij Den Haag-Zuid. Half uur extra op de A16, Rotterdam-Breda. Langzaam rijden daar over 10 kilometer tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht-Centrum. En op de N207 Alphen aan de Rijn-Berg-Ambacht. Bij industriegebied Gouwe-Stroom 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: How Deep Is Your Love van Calvin Harris en Disciples en Olivia Rodrigo en Drop Dead. Afgelopen weekend de Molenpad Picnic. En het Molenpad dat ligt dan weer tussen Zoeterwoude Rijndijk en Zoeterwoude Dorp. Wij waren erbij van Centraal Plus en spraken met Joris, de organisator.
1: Dus mensen zijn hier nu op eigen gelegenheid met een kleedje, met een tafel, lunchpakketjes mee. En gezellig maken we een lange stoet vanaf dorp naar Rijndijk. Met z'n allen aan de lange tafel gezellig picknicken.
2: En als je hier over het Molenpad heen loopt, zie je meer dan alleen picknickers, hè?
1: Ja, uiteraard. Ja. Voor de mensen, we vragen de mensen om alleen stoeltjes, tafels en kleedjes mee te nemen. Wij hebben gezorgd voor koffie, thee, limonade, maar ook heel veel vermaak natuurlijk. Denk aan artiesten die een liedje spelen. Er zijn dichters die rondlopen met een gedicht. We hebben voor de kinderen hebben schminken, stoepkrijten. Er gebeurt van alles eigenlijk.
2: Dus echt net begonnen. Hoeveel mensen lopen er al?
1: Nou, ik heb ze nog niet geteld. Ik denk dat we nou tegen een 100 zeker wel aanzitten. En ik hoop natuurlijk nog dat er veel meer aansluiten zometeen. We hebben het weer niet helemaal mee, maar het is droog en lekker. Dus dat helpt wel mee dat mensen toch nog even komen aanschuiven, hoop ik.
2: Dit is ook al vaker gebeurd in Zoeterwoude, hè?
1: Ja, dat klopt. Het idee is niet nieuw in zekere zin. We hebben 50 jaar geleden, meen ik te zeggen, was er een barbecue hier ook aan het Molenpad. Waarbij ook Dorp en Dijk samen hier heeft gebarbecued. Nou, dat vonden we zo'n leuk idee. Dat we dachten, ja, zoiets moeten we eigenlijk in het kader van het feestjaar nog eens doen. Maar de barbecue was al gedaan. Dus wat ga je dan doen? Nou, dan een mooie picknick.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval heel erg gezellig. Afgelopen weekend heeft dat plaatsgevonden. En wie er ook bij waren, dat waren twee wethouders. Angelique Beekhuizen en Monique van Sandik.
2: Twee wethouders op het Molenpad in een picknick. Wat voor lekkers hebben jullie meegenomen?
3: Nou, ik heb mijn croissantje. Hardgekookt eitje. En voor de gelegenheid aspergepaté.
2: Zelf gemaakt?
3: Nee, zelf gekocht.
2: Ja. Hoe is het hier?
3: Ja, heel gezellig. We komen van allerlei mensen tegen met een hele goed humeur. Dat is hartstikke leuk. Ja.
2: Hoe is de sfeer hier zo?
3: De sfeer is super. En het is muziek en er komen allemaal van die grappige dingen komen er langs. En je kent gewoon heel veel mensen en iedereen spreekt met iedereen. Het is echt heel erg gezellig. Goed idee. 750 jaar Zoeterwoude. Top.
4: Dit is Centraal Plus.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi en de koning van de reggaeton, dat is Daddy Yankee, Despacito. En Hanna mee met Bluff en Ik ben niet meer bang. En die hoorde je bij Centraal Plus. En dit is een klein voorproefje voor aankomende vrijdag. De beste muziek uit de jaren 80 en 90 tussen 7 en 9 met Johan, Iris, de Goo Goo Dolls.

blijft de mooie. Iris, de Goo Goo Dolls en meer dus uit de jaren 80 en 90. Vrijdagavond tussen 7 en 9 met Johan Hoogendijk op de radio bij Centraal Plus. Einde van de middagshow maandag 18 mei. Morgen een verse middagshow vanaf 3 uur. Natuurlijk weer helemaal gevuld met het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En wil jij op de hoogte blijven? Check dan onze website centraalplus.nl of download de nieuwsapp. En dan ben je eigenlijk gewoon altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Eet smakelijk. Heb ik nu nog Lucas en Steve en Brandy. I could be

0: Centraal. Plus. Plus. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Aantal files neemt alweer af in onze regio. 60 kilometer file nog bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 10 minuten op de A12 Utrecht-Den Haag bij Harmelen. 10 minuten extra op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En ook 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat de file bij Maassluis en is die is 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een fietser is op de oversteekplaats van de JC de Rijpstraat en de Admiraalsweg in Leiden geschept door een afslaande automobilist. De persoon op de fiets raakte licht gewond. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld, maar hoeft het niet mee naar het ziekenhuis. Een voorrangskwestie lijkt de oorzaak van het ongeluk te zijn. De 20-jarige Tess van Zijderveld heeft goud gewonnen tijdens de Skills Heroes, een landelijke mbo-vakwedstrijd voor studenten in verschillende beroepsopleidingen. De student verpleegkunde aan MBO Rijnland combineert haar opleiding met werk in het Leids Universitair Medisch Centrum. En slecht nieuws en goed nieuws voor iedereen die het wisselvallige en koude weer van de afgelopen dagen zat is. Tot en met woensdag blijft het nog regelmatig regenen en fris, maar daarna komt er een hoge drukgebied onze kant op. En dat zorgt voor zomerse temperaturen. Na Pinksteren kan de thermometer wel eens oplopen tot boven de 30 graden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 8 graden. Morgen is het wisselvallig. In de ochtend schijnt de zon. In de middag trekt er regen over. En de temperatuur loopt op tot 14 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
2: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
1: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
3: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Leidschendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een fietser is op de oversteekplaats van de JC de Rijpstraat en de Admiraalsweg in Leiden geschept door een afslaande automobilist. De persoon op de fiets raakte licht gewond. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld, maar hoeft het niet mee naar het ziekenhuis. Een voorrangskwestie lijkt de oorzaak van het ongeluk te zijn. De 20-jarige Tess van Zijderveld heeft goud gewonnen tijdens de Skills Heroes, een landelijke mbo-vakwedstrijd voor studenten in verschillende beroepsopleidingen. De student verpleegkunde aan mbo Rijnland combineert haar opleiding met werk in het Leids Universitair Medisch Centrum. En slecht nieuws en goed nieuws voor iedereen die het wisselvallige en koude weer van de afgelopen dagen zat is. Tot en met woensdag blijft het nog regelmatig regenen en fris, maar daarna komt er een hoge drukgebied onze kant op. En dat zorgt voor zomerse temperaturen. Na Pinksteren kan de thermometer wel eens oplopen tot boven de 30 graden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 8 graden. Morgen is het wisselvallig. In de ochtend schijnt de zon. In de middag trekt er regen over. En de temperatuur loopt op tot 14 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
3: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gonna be leaving today.
2: Dennis Le Corrier is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal.
2: Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
3: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
2: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
4: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Ze kwamen tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee panden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yeah!

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben